0: Goedemorgen, iets voor zes nieuws krijg je van Serafine.
1: Goedemorgen. In Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden bij de zware bosbranden in het departement Gironde. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Frans president Macron bezocht gisteravond ook het rampgebied. Hij noemt de branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand en tienduizenden mensen werden geëvacueerd.

0: gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
1: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoede vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
0: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. En tennis. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden.
2: Ja, wat dan? Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. Het is van opstaan aan het begin van deze warme dag. Nu is het wel nog lekker fris, ramen open en genieten van Jelly Roll.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding en Miracle. 7 over 6. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 28 juli.
0: Het wordt een warme dag vandaag bij ons, tot 29 graden. Je kan zeggen, ja, dit is genieten, maar er komt wel weer een warme periode aan. Ook in het zuiden van Frankrijk gaat het jammer genoeg weer boven de 30 graden, want in Frankrijk woeden nog steeds de zwaarste bosbranden die ze daar ooit gehad hebben. Het is dramatisch, de situatie. Het zat er net nog in het nieuws, er is daar een brandweerman overleden. Je hebt ook zo'n kaartjes van Europa, hè. Al die rode stipjes daarop, zelfs in Engeland, zelfs in Schotland heeft het gebrand. Dat kaartje waar er deze zomer al branden geweest zijn, ik vind het akelig om te zien. Voor veel mensen komt het ook dichtbij. Als je daar woont, als je daar vrienden hebt zitten. Als je op vakantie gaat naar het zuiden bijvoorbeeld. Mijn schoonouders die zijn moeten vluchten een paar weken geleden toen ze in de Pyreneeën zaten. Echt zo het dorpje waar zij gingen zitten. Daar was dan branden, daar is iedereen geëvacueerd. Heel heftig allemaal. Verder in het nieuws. 1 op de 5 jongeren gebruikt AI voor financieel advies. Dan vragen ze van, hey ChatGPT, in welk aandeel moet ik beleggen? En dan antwoordt hij, ah dat en dat en dat. Mijn tip is trouwens, iets met film. Het is een heel goed filmjaar. Zeg maar, dat is mijn advies, maar dat hij het niet geeft, denk ik. Maar goed, het vertrouwen in de AI is blijkbaar heel groot. Wat de bevraagden in het onderzoek zijn zelfs bereid om hun boekhouding door AI te laten doen. Ze vertrouwen AI blijkbaar wel niet als scheidsrechter bij een voetbalmatch. Daarin dus niet. En dan ook in het nieuws, salsa dansen. Zou gezond zijn voor je mental health. Niet alleen voor je spieren en je gewrichten dus. Maar wetenschappers van de Universiteit van Oxford die onderzochten het effect van salsa dansen op je mentale gezondheid. En het zou dus helpen omdat je dan letterlijk fysiek helemaal loskomt. Dat klinkt als mijn persoonlijke ergste nachtmerrie. Zelfs wanneer ik vrolijk ben heb ik geen zin in salsa dansen. Maar kom kijk, je moet in het leven alles een kans geven. Dus ik ga zo meteen even salsa dansen op de nieuwe van Crisscross Amsterdam. Het zou goed geweest zijn die nieuwe als WK-anthem, maar ze zijn net 2 weken te laat.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Crisscross Amsterdam, Louisa.

0: Eulalia uit Evergem die stuurt. Ik heb Criss Cross Amsterdam live gezien op Tomorrowland. Dat was echt de moeite. Dit is nagenieten.
1: Salavie, baby.
0: Ja, het zou wel zijn. Even een duik nemen in de geschiedenis. Want op deze 28 juli is er doorheen de jaren heel wat gebeurd. Hè. Zo werd op 28 juli 1928 in Amsterdam een traditie geboren die al bijna een eeuw meegaat. Het Olympische vuur werd daar voor het eerst aangestoken op de 9e Olympische Spelen. Ik dacht dat dat al eeuwenlang een ding was. Maar het is dus op 28 juli 1928 voor het eerst gebeurd. Ook op 28 juli in de geschiedenis werd in Amerika de eerste hamburger gemaakt. Nu, was dat vroeger of later dan dat allereerste Olympische vuur? Dat mag je mij laten weten. Dan kan je straks de gebeurtenissen ranken op de tijdlijn. Dit is Meteor. Wat wil je van mij? Het zou

0: ze vloeken ook, die Hannah May. Ja, met die fucking. Het is van vroeg ochtends. Zometeen fucking Harry Styles.
1: Inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.

0: American girls die eten al eens graag een hamburger.
1: Dag op dag.
0: Kenneth uit Tendermonde, het is 6:20. Goedemorgen. Kenneth uit Tendermonde.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, hey.
2: Ja, goed. Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen, je viel een beetje weg, denk ik. Ik ken het uit de monden.
2: Denk
0: ik,
2: ja.
0: Los niks. Ben je al aan het werk op dit moment?
2: Ik ben net op mijn werk aangekomen.
0: Oké, wat doe jij van werk, Ken het?
2: Ik ben douanier in de haven van Antwerpen.
0: Oula, oula. Kom je dan, daar kom je wel wat tegen, gok ik.
2: Dat gebeurt soms wel,
0: ja. Ja, gaat het dan echt over... ja, mag je daar naar vragen eigenlijk over van die giga drugsvangsten en zo?
2: Dat gebeurt ook, ja.
0: Ja, maar je komt ook gekke dingen tegen, leuke dingen.
2: Ja, daar kom ik ook leuke dingen tegen, ja, natuurlijk.
0: Wat is zo het zotste dat je bent tegengekomen al, Kenneth?
2: Toch, dat varieert eigenlijk allemaal. Speelgoed tot, ja, je kunt zo gek niet bedenken eigenlijk.
0: Ja, echt zo dingen die verstopt worden, die niet mogen.
2: Ja, die niet mogen ook, ja.
0: Kenneth, jij speelt... ja, zeg maar.
2: Daar komen we ook regelmatig tegen.
0: Ja, je speelt mee met dag op dag. Dat betekent dat je een aantal gebeurtenissen krijgt die op deze dag in de geschiedenis gebeurd zijn. Jij moet inschatten of een gebeurtenis vroeger of later gebeurd is dan de gebeurtenis daarvoor. We gaan er even invliegen. Hè. Ben je al hamburgers tegengekomen in containers en zo?
2: Die zijn ook al tegengekomen, ja.
0: Echt? Ah, oh, oké. Okay. Goed, want dag op dag, op 28 juli in de geschiedenis, wordt dat allereerste Olympische vuur aangestoken. En op diezelfde 28 juli wordt ook de Amerikaanse hamburger, zoals we die vandaag kennen, geboren. Nu, de vraag is, was dat vroeger of was dat later dan dat eerste Olympische vuur?
2: Dat was later.
0: Jij denkt dat het later was. Ah, dat is niet juist, Kenneth. Het was, jammer genoeg, vroeger, al in 1904, wordt hij voor het eerst verkocht op de St. Louis Fair in Louisiana. We gaan naar de tweede opgave. Weet je een treurige dag in de geschiedenis voor de klassieke muziekliefhebber? Want dag op dag, op 28 juli stierf Bach, Johann Sebastian Bach. De vraag was, of is, was dat vroeger of later dan de eerste hamburger in Amerika?
2: Dan was later.
0: Ja, ik ken het niet.
2: Nee, ook.
0: Ik ga het nog wat dramatischer maken met die Bach. Ook dat was vroeger, want Johann Sebastian Bach die stierf al in 1750. Laatste opgave. Het is misschien nog echt wel de moeilijkste editie die we al gehad hebben, want dag op dag moeten we ook afscheid nemen van dit muzikale genie. Het is echt waar, hoor. Vivaldi. Die Vivaldi, ook zo'n componist, die is gewoon ook overleden op 28 juli. Maak dat mee, Kenneth. Was dat vroeger of later dan Bach?
2: Dat zal misschien wel later zijn.
0: Nee.
2: Nee, ook niet.
0: Nee, het was ook vroeger. Niet heel veel vroeger zelfs. 9 jaar ervoor in 1741. Ja, Kenneth, het is niet altijd... Het is soms heel moeilijk. Ik zou het allemaal ook niet geweten hebben trouwens.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kan gebeuren.
0: Kijk, fijne werkdag.
2: Ja,
0: zo.

Bruno Mars en Treasure. Kenneth uit Tendermonde die week dus als douanier kwamen we net te weten. En dan kom je blijkbaar al eens hamburgers tegen in een container. Dan hoop ik wel dat die gekoeld waren. Dan gaat dat daar nogal stinken. Hopelijk soms ook wat echte treasures. Dit is Shawn Mendes. Die wil je ook wel eens tegenkomen in een container. Treat you better.

0: Shawn Mendes and Treat You Better. Het is bijna half zeven. Serafine in Frankrijk raakt de bosbrand in de buurt van Bordeaux, maar niet geblust.
1: Nee, er is tijdens het blussen zelf een brandweerman van 38 overleden. Die raakte met zijn auto van de weg. Wat er precies is gebeurd, is wel nog niet duidelijk. De Franse president Macron die bezocht gisteravond ook het rampgebied. Hij noemde die branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. En intussen is ook een andere brand in Zuid-Frankrijk, in het departement Var, heropgeflakkerd. De brandweer is die volop aan het blussen, maar het vuur is nog niet onder controle. En Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met twee. Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap tweede in het klassement. En dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw van dat zonnig en lokaal zelfs tot 34 graden.
0: Ja, dat wordt pittig. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens in de file zou staan, dan gaat het gelukkig niet lang duren, lieve vrienden.
2: Dorothy's Doordenker.
3: Wie het bos door de bomen niet meer ziet, kan altijd nog een boomhut bouwen.

0: vind dit een heel fijne zomerplaat. Another in 45 Ultra. Talk to you. En over zomerplaten gesproken.
1: The Big Five van de zomer.
0: Het zijn de vijf beste zomerse nummers ooit door jou gekozen. Zijn we heel de zomer samen aan het maken, hè, dat lijstje. Gisteren voegde Anna nog deze Portugese knaller van formaat toe. En daardoor zitten er nu enkel zowat Zuiderse platen in het lijstje. Het is aan jou om straks nog een plaat toe te voegen en er eentje uit te knallen. Ik zie het graag binnenkomen.
2: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Het is bijna 20 voor 7.
1: De Big Five van de zomer.
0: Sebastiaan Uitbrugge heeft de eer om zometeen een plaat toe te voegen in de Big Five. De vijf beste zomerplaten ooit gemaakt, samengesteld door jou. Sebastiaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen, wat brengt de dag vandaag?
2: Niet veel, een terugrit van 7 op 8 uur terug naar België. Okay. Dus niet te veel.
0: Bent op vakantie geweest, waar zat je ergens?
2: Ja, ik ben 10 dagen in Zweden geweest.
0: Oh, heerlijk.
2: We gaan wild kamperen met de hond en een vriendin in Zweden.
0: Ja, dat mag daar, hè, wild kamperen.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja, echt wel een toffe ervaring.
0: Ja, het zal. En dan zo kampvuurtjes gemaakt en zo lekker marshmallows en alles erop en eraan.
2: Ja, nee, geen kampvuur. Met dat een beetje droog is, wordt dat sterk afgeraden.
0: Ja, tuurlijk,
2: voor toeristen om dat te doen. Dus ja, een echte Zweed gaan we nog altijd kampvuur maken, maar om de toeristen wordt dat wel afgeraden.
0: Dat is heel slim van jou, Sebastiaan, met alles wat er gaande is. Zelfs in Zweden is het droog op dit moment.
2: Ja. Af en toe wel een keer wat regen, maar ja, like een echte Zweed gaan zeggen dat het extreem droog is voor het moment.
0: Ja, zeker voor daar. Hè. Even de lijst overlopen en checken wat erin zit in die Big Five we hebben. Sume la radio, we hebben... Gustavo Lima. Samba de Janeiro. De Maaskenade van de Black Eyed Peas. En dan ook de danza Kudoro. Er valt iets op, hè. Het is allemaal heel zuiders.
2: Ja,
0: jij komt er uit Zweden. Ga je iets Zweeds toevoegen aan de lijst?
2: Nee, niks Zweeds. Er is ook heel weinig radio geluisterd in Zweden. Dus de kans om een Zweeds liedje op te pikken is heel klein geweest.
0: Oké, wat voeg je wel toe?
2: Zoute landen. Van zijn echte zomerheid.
0: Ja, van Bluff. Bluff. Dat klinkt wel Zweeds, hè? Bluff.
2: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Zoute landen. Dat is een zomerhit geweest, een paar jaar terug. Maar dat begint wel met dat het fris is. Wacht, hè, check. Wacht. De kou trotseren.
2: Echt, de wintervibes in de zomer. Hè.
0: Is goed, misschien hebben we dat wel wat nodig met het heel warme weer. Ben je er ooit geweest in Zoutelanden?
2: Nee. Waarschijnlijk was dat wel... Ik heb al gehoord in de tijd dat er heel veel romtoerisme was. Door het liedje. Dus de streek is mooi vermeden geweest, denk ik.
0: Ja, misschien dat het daar nu weer wat kalmer is en dat je eens kan langsgaan. Ik denk niet dat je daar mag gaan wild kamperen, dus dat niet de moeite is. Er moet ook een plaat uit. Wat mag er voor jou uit de Big Five?
2: De Black Eyed Peas.
0: Oh, oké. En waarom?
2: Goh, iedereen heeft dat wel al een paar honderd keer gehoord, denk ik wel. Dat is ook wel van leeftijd in dat plaatje.
0: We kunnen hetzelfde zeggen over Zoutelanden, maar bon, je steekt hem erin. Ik ga dat doen voor jou. Geniet van Zoutelanden. En bye bye Black Eyed Peas. Nog een veilige terugrit thuis, hè.
2: Dankjewel, merci alvast.
0: Gelukkig, nu lekker meezingen, want het is fris.

Heeft er iemand ooit nog iets gehoord van Bluff na Zoutelanden? Ik denk dat hij daar nog altijd in dat huisje zit. Niet goed, jong, niet goed. Van mij mag Zoutelanden er morgen weer uit. Dat stuurt Victor door. Ja, daar kan jij iets aan doen. Hè. Stuur jouw zomerrit maar door. Wat mag er voor jou in de Big Five? Je mag dat zelf bepalen. Hè. Ik bepaal hier niks, jongens.

Dat blijft goed, hè, Weedo's en Teenage Dirtbag met dat hoge stemmetje van die... Zou Louis Capaldi dat graag eens horen zingen? Met zijn gigantische longcapaciteit is dat volgens mij heerlijk. Dit is hem nog eens met Survive en zometeen ook Dua Lipa en Physical. Goedemorgen, 7 voor 7. Sounds better with you.

0: Robbe Petitjean.
1: Drama in de ballonvaartwereld, want daar maken ze ruzie over hoe hoog zo'n ding mag vliegen. Vreugde in de Belgische fanfarewereld, want de beste fanfare ter wereld die vind je in Vlaanderen. En ik heb iets ontdekt. Ik heb denk ik ontdekt dat mannen properder zijn dan vrouwen. Op het toilet. Ik denk dat mannen hun handen vaker wassen dan vrouwen en ik heb daar een hele theorie over. Dat zal ze straks uit de doeken doen. Het is niet zo spannend hoor, maar toch. Ik denk dat ik er juist op zit.

ik heb mijn theorie nog niet uit de doeken gedaan. En Vanessa die stuurt al, ik heb net de vrouwentoiletten gepoetst. No way, dus dat mannen vuiler zijn. En vrouwen zijn de vuile van de twee op de wc. Straks mijn theorie uit de doeken doen. Ik heb gelijk. Het is bijna

0: die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren ook het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. Hij sprak ook van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Eén van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Bij ons gaat het shoppingcentrum Maasmechelen Village vandaag weer open na de bommelding gisteravond. Het shoppingcentrum werd rond 6 uur volledig ontruimd nadat iemand een dreigmail had gestuurd. Ook verschillende andere bedrijven kregen zo'n mail. Het shoppingcentrum werd volledig afgesloten en doorzocht, maar het ging om vals alarm. En Remco Evenepoel heeft gisteren het na-tour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2, hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm, dus het was niet makkelijk om er zo maar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier, dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. En tennis dan, Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington D.C. in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan.
3: Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek toch in de file zou staan, dan gaat het gelukkig niet al te lang duren. Music. Robbe Petitjean. Het wordt echt een prachtige dag vandaag. Gaan we muzikaal ook even in de 5 zetten. It's not right, but it's okay, Mr. Belt & Weasel. Goedemorgen. Yeah.

0: op zijn gitaarje Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear, 8 over 7. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 28 juli.
0: Een zwaai, we zullen even van de grond gaan samen, want in het nieuwsblad lees ik over luchtballonnen. Want ballonvaarders die zijn boos op elkaar. Het zit zo... Er is een soort minimum vlieghoogte. Wist dat ook niet, maar je mag dus niet te laag gaan. En sommige piloten die respecteren die minimum vlieghoogte niet. Want je moet met een ballon dus 300 meter van de grond vliegen boven drukbevolkte gebieden, zodat je niet neerstort op iemand zijn dak bijvoorbeeld. En sommige piloten die vegen hun voeten daaraan, omdat ze graag dicht bij een evenement willen vliegen, zodat iedereen lekker kan kijken naar beneden. Of mensen kunnen zien van, oh, schoon een ballon met reclame op. Ze wil daar nu strenger op straffen. Dus ik mag hopen dat weerman Jonas, die ook met onze Q-luchtballon vaart, dat hij ons niet de hele tijd boetes gaat opleveren in de toekomst. Ik hoop dat je dit al hoort, Jonas. Let er een beetje op, hè. Vandaag nog in het nieuws. De allerbeste fanfare ter wereld, die vind je in Achel. Hey, die boys zijn goed bezig. Fanfare Kempenbloei staat in alle gazetten, want die zijn voor de vijfde keer de beste fanfare ter wereld geworden op het Wereldmuziekconcours. De mannen van Kempenbloei die noemen zichzelf het veldrijden van de blaasmuziek. En dat is met scores blijkbaar. En die haalden een verpletterende 97,5 op 100. Fanfare Kempenbloei, ik ben verdorie trots op jullie. Goed bezig. Dat is toch zot? Ik denk dat zijn zo van die mannen die de hele dag zuipen. Nee, die kunnen echt iets.

0: Amai, de Sebastian is hier nog in Yesterday. Vooral spijt, denk ik, van Yesterday. En want Sebastian uit Gent heeft doorgeslapen. Van 7 uur gisteravond tot nu heeft alles te maken met de Gentse feesten, zo blijkt. Goedemorgen, Sebastian. Hopelijk gaat het daar goed. Heb je niet een te dikke kater? Ik moest daarnet naar het toilet. En ik denk dat ik ontdekt heb dat mannen properder zijn dan vrouwen op de wc. En ook waarom dat zo is. Het heeft alles te maken met sociale controle. Echt waar.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
7: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Vanavond bij VTM kijkt iedereen zijn ogen uit in een imposant kasteel in Met 4 in bed. En bij VTM 2 is het Tom Cruise die indruk maakt in Mission Impossible Rogue Nation. Vanavond bij VTM en VTM 2.
9: Q-Music.

0: Het is 22 over 7 en ik moest daarnet even naar het wc. Ik moest gewoon gaan plassen. Er stond nog een collegaatje aan het urinoir. Wat wij mannen altijd doen is zo, hallo, hallo. Verder laten we elkaar gewoon gerust. Stond dus vrolijk op het gemak zijn ding te doen. Ik ben eerder klaar en ik ga mijn handen wassen. Want ja, daar stond iemand anders, dus dan doe je dat zeker. En plots schiet er mij een gedachte te binnen. Want plots besefte ik, ja maar wacht. Ik sta aan een urinoir. Die andere persoon, die ziet mij. Er is hier sociale controle. Maar bij vrouwen is dat niet. Of ja, wc's met hokjes, daar is dat sowieso niet. Want je ziet elkaar niet. Je weet niet wie er in dat hokje zit. Andere mannen, die zien dat wanneer jij je handen niet wast. En dan judgen die en dan zeggen die tegen de collega's... Hey, die zit met zijn pipi-handen aan dat mengpaneel en zo. Dus je wil dat niet meemaken. Je wast je handen. Maar vrouwen, die hebben dat toch niet? Het clichébeeld zegt dat mannen minder proper zijn dan vrouwen. Maar ik denk dus... dat het andersom is, toch zeker? Qua toiletbezoek, het kan bijna niet anders. Heidi uit Izegem, hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen, jij bent ooit toiletdame geweest in een discotheek. Je bent eigenlijk ervaringsdeskundige. Vertel eens, denk je dat ik gelijk heb? Zijn vrouwen vettiger op het wc dan mannen?
1: Ja, vrouwen zijn echt varkens op toilet, ja.
0: Varkens zelfs? Waarom zeg je dat?
1: Tampons, maansverband, alles naast toilet.
0: Ja.
1: In plaats van een vuilbakje die ernaast staat.
0: Ah ja, daar staat toch zo'n vuilbakje? Met zo'n plastieke zakjes in en zo vaak zelfs.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Dus spullen naast de toilet in plaats van in toilet. Als ze hun bijschminken, de lavabo's zijn niet om aan te zien.
0: Ah, vol de tuin of wat?
1: Ja, ja, ja, dat is ongelooflijk.
0: Maar ja, we hebben het nu wel natuurlijk over discotheek. Ze zijn dan een beetje zat natuurlijk, hè?
1: Ja, maar niet iedereen is zat. Het zijn mensen die uitgaan zonder dat ze zat zijn.
0: Dat is waar, dat is waar. En de mannentoiletten, is dat dan echt properder?
1: Ja, properder ga ik niet zeggen, want mannen plassen vaak naast het. Maar qua hygiëne zijn de mannen wel veel properder dan de vrouwen.
0: Oké.
1: De mannen wassen veel meer hun handen dan de... Ik ga niet zeggen dat er geen enkele vrouw na het toiletbezoek hun handen wast. Er zijn vrouwen die dat doen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat dat maar een vierde van de vrouwen is.
0: En bij mannen is dat meer omdat we elkaar zien, hè? Waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk dat dat er wel mee te maken heeft.
0: Ja. Allee, jongen. Ja. Dat voelde ik al, hè? Want als daar iemand staat te plassen en dat is een collega of iemand... Hè, je wil gewoon tonen aan de ander van kijk eens, ben een proper. Ik was hier mijn handen. En bij vrouwen is dat niet, door die hokjes.
1: Maar ja... Jullie houden jullie plasser vast.
0: Ja, dat is
1: vrouwen,
0: waar.
1: Ja. Dus als je daarna je handen niet wast en je pakt je pintje of je cocktail vast en je drinkt, dat is niet zo alleen.
0: Dat is waar. Wij houden inderdaad ons spel wel vast. Heidi, maar kan je wel even bevestigen? Ik weet niet of je dat wil weten. Ik heb wel nog nooit op mijn eigen handen gepist of zo. Dat gebeurt wel niet. Maar inderdaad, er zit iets in. Heidi, dank je wel, hè.
1: Ja, dat is graag gedaan.
0: En geniet nog van je dag. Ik hoop dat het toilet bij jou thuis wat proper is. Het zal wel zeker.
1: Ja, ik ben poetsvrouw, dat is moeten.

0: Ik heb dus een theorie. Ik denk dus dat mannen hun handen vaker wassen als ze naar het wc geweest zijn, omdat er zo wat sociale controle is. Je zit niet opgesloten in een hokje. Kevin, die is in shock. Die zegt, handen wassen is toch een automatisme? Ja. Ja, ik doe het ook altijd. Kevin, wij zijn proper jongens, maar blijkbaar niet iedereen. Poetsvrouw Heidi, die bevestigde net dat niet iedereen het doet. Zij heeft gepoetst in een discotheek en zij zei, de vrouwentoiletten, dat waren de smerigste. Dat is ook waarom ze altijd zeggen op café, nooit de nootjes nemen, want mensen zitten daar aan en niet iedereen was dus zijn handen. Nina uit Mechelen gaat niet akkoord. En zij zegt, ik ben ook poetsvrouw geweest bij mensen thuis en bij bedrijven en de mannentoiletten waren altijd de vuilste en het meeste werk. Ik denk dat het er een beetje van afhangt, van de situatie en de plek. Er is ook nog iemand die zegt, er is een onderzoek gedaan vorig jaar. En het bleek ook dat de vrouwen viezer waren. Het was zelfs in ons eigen Q Beach House dat we dat onderzocht hebben. Zie je wel? Zie je? Als we het zelf onderzoeken... Ah. Serafine, je hebt cijfers over extremisme in ons land. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er staan op dit moment inderdaad 529 extremisten op de lijst van het OCAT, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert, dat schrijft HLN. En het OCAT volgt die mensen bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Opvallend, in die lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. En Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Maar bij die aanvallen raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe groot die schade precies is. En ook of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend.
0: Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Jij wast altijd je handen als je naar het wc gaat?
2: Absoluut, en ik vind dat zelfs heel belangrijk. Dus ik snap zelfs de vraag niet eigenlijk. Voor mij is het ook een automatisme.
0: Voor mij ook, maar blijkbaar niet voor iedereen, zo blijkt. En wat brengt het weer?
2: Fantastisch weer vandaag. We krijgen heel veel zon. Het gaat warm worden. We gaan naar temperaturen rond 29, lokaal zelfs 30 graden. Een aangename 25 graden aan zee. Weinig wind ook. Dus een zomerse topdag vandaag. En dan morgen dan gaat het opeens echt wel heel warm worden. Dan gaan we naar temperaturen rond de 35 graden in het binnenland. Heel lokaal zit er zelfs nog iets meer in. Hè. 36, misschien zelfs een lokale 37 graden is niet uitgesloten. Ook 30 graden aan zee morgen. Dus dat zijn toch echt wel bijzonder hoge temperaturen. En daarbij krijgen we ook nog eens heel veel zon, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan de dagen nadien, donderdag, vrijdag en tijdens het weekend, wordt het minder heet, maar het blijft wel warm, met temperaturen van zo'n 27 tot lokaal 30 graden. Maar ook dan nog altijd droog en vrij zonnig zomerweer.
0: Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die ene file staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Staat een defect voertuig en je schuift er 7 minuten aan. Als jij nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Q-music.

0: vrijdag wordt het heerlijk zonnig, ook aan ons Q Beach House. En dat is ideaal voor het volgende Sunset-concert. Het is met een double bill, twee namen op de affiche, zowel Maxime als de Bauza op ons podium. En ik heb eens even gecheckt of die twee een beetje bij elkaar passen. En... Safa? Safa wel. Zometeen alle info over dat Sunset-concert.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: Justin Bieber, What Do You Mean? Morgen speelt Judith een klein concertje aan het Q Beach House. Moet je zeker naartoe gaan, dat gaat heel mooi worden. Heel ingetogen de muziek die ze maakt. Brengt binnenkort ook haar eerste plaat uit. En het is ook uitkijken naar het volgende grote Sunset Concert. Q Sunset Concert. Dat is vrijdag. En het is een soort mini-festival. Twee mooie namen op de affiche van ons Sunset Concert. Enerzijds De Bauza. Die ken je van het pianootje. Een van de hitjes van de zomer. Maxim, die komt ook langs vrijdag. Ja, dat is ook wel een van de hits van deze zomer. Hè. Maxim, die heeft er trouwens mega veel zin in.
1: Ik ben heel klaar. Dat is een heel, heel tof podium. En ik heb zo vaak het gevoel dat heel de wereld of heel België dat heeft gezien, dat concert vaak.
0: Ja, want op YouTube herbekijken mensen dat. Dat is echt altijd de moeite. Nu die twee. De Bauza en Maxim. Mocht er verwarring zijn, hè. Het is niet De Bauza featuring Maxim. Het is niet Maxim featuring De Bauza. Nee. Die spelen alle twee apart. Niet samen. Nu, ik heb ontdekt dat mochten Maxim en De Bauza toch samen iets willen brengen op het podium. Het kan, hè. Want deze onder invloed kan je min of meer vermengen met Magnetic van De Bauza. Als je ze samen op een hoopje gooit, dan krijg je

ik zeg niet dat het moet. Maar mocht de bouw zou toevallig aan uw laatste nummer zitten, Magnetic en Maxime wil nog even onder invloed komen zingen. Het kan. Het is een optie. Q Music. Q sounds better with you.

vroeger zongen ze over SM. Tegenwoordig gewoon een brave mama van die kindjes. Met gekke namen, hè. Riot, RZA, Ashleton Mayers, Rocky Irish. Terwijl het zot voor de namen die celebrity kindjes krijgen. Dit is Maan Smit, goedemorgen.

Niall Horan en Miles Smith en Drive Safe. Celebs die geven hun kinderen te gekke namen. Hè. Te gek als in niet leuk. X-A-X-I en Exa Dark Sidereal, dat zijn de kindjes van Elon Musk. Allee, jong. Dit is Alan Walker.

0: had het daarnet over Rihanna. Hè. Haar kindjes die noemen RZA, Riot en Rocky. Het zijn gekke namen. Hè. Celebs geven hun kindjes gekke namen. Soms de naam van Elon Musk, zijn zesde kind. Dat is ook een goeie. Techno Mechanicus. Die kleine is geboren om te gaan feesten later. Straks...
1: Straks bij Robbe Petitja.
0: Twee heel gewone namen. Namelijk Chris en Koen, a.k.a. Clouseau. Want ik heb ticketjes te geven voor een heel fijn festival in Antwerpen. Met de broertjes Wouters.
2: Hey, I'm Dasha at Q Music.

0: van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden. Dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
1: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaarten op tafel legde. En hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
0: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. Op dit moment staan er 529 mensen op de lijst van OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen voor extremisme en terrorisme. Bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. De man van 21 die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn afgelopen weekend stond onder camerabewaking en de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. En in Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren wel stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
2: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
0: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. Hij sprak van ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag, bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden.
3: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een defect voertuig. En richting Antwerpen 6 minuten op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
4: Music. Robbe Petitjean.
3: Straks Clouseau-tickets voor de Chris en Koen lovertjes. En voor alle anderen, Gabri Ponte en Jean-Paul. Goedemorgen.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Tot vandaag met dag 29 graden vandaag. Begin van een nieuwe hittegolf. Laten we hopen van niet. Het is al warm genoeg geweest.
1: Het is dinsdag 28 juli.
0: Ja, en afschuwelijk nieuws vanochtend. Heel veel verschrikkelijk nieuws. Zo net in het nieuws ook. Op de radio. Die bosbranden in Zuid-Europa. Het ging over die afschuwelijk verwerpelijke aanslag op de Pride in Berlijn. En dan blijkt ook nog eens dat de ballonvaarders ruzie aan het maken zijn. Daar gaat het over in het nieuwsblad. Want sommige piloten houden zich blijkbaar niet aan de minimum vlieghoogte. Blijkbaar moet je met zo'n luchtballon minstens 300 meter van de grond vliegen, boven drukbevolkte gebieden. Maar dat gebeurt niet altijd. Q-weerman Jonas, hallo.
2: Hey, dag Robbe.
0: Ik heb jou extra vroeg al even aan de lijn, want jij bent piloot van onze luchtballon. En ik wil toch even checken of jij flink die hoogte respecteert, die 300 meter.
2: Ja, absoluut. Toch zeker boven steden, boven festivals, is het toch wel belangrijk om die minimumhoogte van 300 meter zeker te behouden. Ja,
0: hoe komt dat dat er is, die minimumhoogte?
2: Het heeft te maken met de veiligheid. Hè. Dus stel, er gebeurt iets, er is een incident, een defect bijvoorbeeld aan de brander. Als je wat hoger vaart, dan heb je wat meer tijd om dat probleem te kunnen oplossen. Of er is plots, ja, is er een snelle daling, heb je eigenlijk de kans om in te grijpen. Als je laag vaart, is de kans veel groter dat je in contact komt met obstakels op de grond en kan je de mensen ook op de grond in gevaar brengen. Dus vandaar dat die 300 meter toch wel een heel belangrijke richtlijn is boven steden, boven festivals.
0: Voilà, maar je bent altijd veilig met de mensen. q-luchtballonnen.be trouwens, als je interesse hebt in een ballonvaart met onze Jonas.
1: Vandaag in het Q-Beach House
0: is het Bun and Roll Night. Dat is een nieuwe hype geworden blijkbaar. Overal zie je van die ronde broodjes. Het lijkt op croissants. Buns heet dat dan, met van alles tussen. Om 6 uur vanavond kan je die gaan proeven in het Q-Beach House. En morgen trouwens muzikaal bezoek in Oostende van Judith. Die speelt om 7 uur. Om 5 uur liever een mini-concert. Brengt binnenkort trouwens ook haar eerste album uit. Dus misschien testen ze wel wat nieuwe nummers. Zou zo maar kunnen. Straks trouwens nog tickets te geven voor Clouseau. Oh jawel.

0: Taylor Swift, toen ze nog vrolijk was, en Shake It Off. Er is een nieuw festival hè, deze zomer.
1: Win tickets voor Muziek aan het Water.
0: Donderdag, 6 augustus, aan de Cockerill-Kaai in Antwerpen. Op een donderdag dus, niet in het weekend. Maar dat is ook wel eens plezant om zo in het midden van je week naar een festivalletje te gaan. Dan moet je niet altijd uitkijken naar het weekend. Nu, wie komt er langs bij die Muziek aan het Water? De mannen van Clouseau, die gaan daar zijn. En jij misschien ook wel, met 3 vrienden. Clouseau, dat is eigenlijk poëzie. Dat is echt waar. Die teksten. Laat even weten uit welk Clouseau-nummer volgend stuk poëzie komt en scoor je tickets. Wiehoe, wiehoe, soms wil je van de hemel verdwijnen.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je hoe dan. Het Q Sunset Concert van Maxime. En De Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Krevel.
6: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
1: Maximum.
7: Maximum Summer.
5: Q Music.

0: er zijn wel echt heel veel Clouseau-lovertjes, hè. Terecht ook.
1: Win tickets voor muziek aan het water.
0: Nathalie uit Wustwezel, hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Ben jij een beetje een Clouseau-lovertje?
2: Uiteraard, anders had ik niet gestuurd.
0: Ah ja, toch dat? Koen of Kis? Moet
2: Koen.
0: Ja, toch Koen voor de looks. Hè?
2: Ja,
0: voor de stem ook. Chris is zo wat het genie, hè, wel, van de band.
2: Ja, dat is waar. Ja. De underdog.
0: De underdog. En zou je kind, als je echt moet kiezen, hè, zou je eerder Anne of Domio kiezen als naam?
2: Anne.
0: Ja? Oké, Anne.
2: Ja, kort en bondig.
0: Goed, ik ga voor Chris en Domino, maar jij gaat voor Koen en Anne, zo gaat dat. Deze test is al geslaagd.
2: Het
0: is dat maakt de wereld verschoon. Je moet mij wel nog even kunnen melden, mijn beste Nathalie, uit welke Clouseau-hit dit stukje poëzie komt. Nog eens doen. Wie hoe. Soms wil je van de wereld verdwijnen.
2: En dans.
0: Ja! Absoluut, en dans. Oei, het galmpje stond nog aan. Vooral die wiu, dat maakt heel dat nummer, hè, toch?
2: Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk.
0: Ja, het is dat. Veel plezier!

Nathalie die kan gaan dansen. Op Clouseau, daar was de Wio Wio weer. 4 tickets heeft gescoord voor Muziek aan het Water. Jij kan trouwens morgen ook nog je ticketjes winnen. Gezien dat Laura Tesoro daar ook staat op Muziek aan het Water. Is net verloofd. Hey, benieuwd of ze haar verloofde meeneemt. Die zal wel trots zijn. Dit is Bruno Mars, goedemorgen. 5 voor 9.

0: with you.
1: Het is 8:30. Serafine, er is een steekpartij gebeurd in Antwerpen.
2: Ja, in het Schipperskwartier. Daar is een vrouw van 50 neergestoken. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dader is weggevlucht en nog altijd spoorloos. En er staan op dit moment 529 extremisten op de lijst van het OCAT, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert, dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in die lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op. En er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringsproject.
1: Jonas, wat krijgen we op weersvlak vandaag?
3: Het wordt een prachtige zomerdag. We krijgen heel veel zonneschijn en het wordt warm. We gaan naar temperaturen toch rond 29, lokaal 30 graden vandaag. 25 graden aan zee, weinig wind ook. En dan morgen dan gaan we er nog een aantal graden bij doen. Gaan we richting de 35 graden. En ook aan zee kan het morgen tropisch warm worden. En ook morgen zonneschijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niet al te veel wind. En de dagen nadien, dus donderdag, vrijdag en tijdens het weekend, blijft het warm, maar wordt wel wat minder heet dan, met temperaturen van 27 tot 30. Graden. En ook dan blijft het gewoon zonnig en droog.
1: Ja, is dit een nieuwe hittegolf?
3: Waarschijnlijk wel, maar om echt aan een hittegolf te voldoen, moeten we zeker 3 dagen ook tropische temperaturen in Ukkel halen. Dus het is een beetje afwachten of we ook daar echt gaan komen om te voldoen aan die definitie. Maar het gaat echt niet veel schelen. Het zal toch wel opnieuw waarschijnlijk net wel of net niet een hittegolf worden.
1: Voilà, en die 0,5 graden om dan officieel te zijn bijvoorbeeld, die volg je niet natuurlijk.
3: Die
1: dat speciaal voelen we niet.
3: Maken.
1: Nee. Dus dat. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem. 8 minuten erbij richting Brussel. 7 minuten op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. En nog eens 7 minuten op die E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Richting Antwerpen 6 minuten file rijden tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Wie het bos door de bomen niet meer ziet, kan altijd nog een boomhut bouwen.

0: En mijn Spaans is onbestaande, dus ik weet niet waar ze het over heeft. Sorry, papi. Maar ik ga het wel, denk ik, zeggen volgende keer. Wanneer ik voorsteek of zo in een rij.
1: Sorry, papi.
0: Sorry. Swat, goedemorgen. Ik wil graag weten wat jij doet van job. Het is te zeggen, ik wil het graag raden. Aan de hand van een voorwerp dat jij gebruikt tijdens het werken. Dus haal even de Q-app er misschien bij en laat weten welk voorwerp jij gebruikt tijdens het werken. Dat mag niet super voor de hand liggend zijn, maar maak het ook niet te moeilijk, hè, dat we het wel kunnen raden.
2: My name is Peter Parker.
3: Deze zomer.
2: We used to know each other.
3: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
2: Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: afgelopen weken is gebleken dat ik heel slecht ben in het raden van andermans job.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Maar ik ga het toch nog blijven proberen. Zolang Maarten en Dorothee op congé zijn, mag ik hier doen wat ik wil. Lin uit Tiene, goedemorgen. Lin uit Tiene, goedemorgen. Oei, Lin uit Tiene, ik hoor je even niet, maar dat is op zich niet zo erg. Ik denk wel... Ah, hallo, hallo.
2: Goedemorgen, Robben.
0: Hey, ik ga proberen raden welke job jij doet aan de hand van een voorwerp dat jij gebruikt tijdens je werk, hè?
2: Ja.
0: Wat is dat bij jou?
2: Ik gebruik dagelijks een meter.
0: Een meter? Werk jij in de bouw?
2: Nee.
0: Werk jij buiten?
2: Nee.
0: Moet je dingen meten, ja?
2: Ja, ik moet dingen meten.
0: Okay, grote dingen?
2: Soms.
0: Soms, gewoon. Afstanden. Zijn het afstanden?
2: Nee, het zijn geen afstanden.
0: Ben je architecte?
2: Nee.
0: Oké, okay. Je moet dingen meten, soms grote dingen. Kledij, iets met mode? Is het iets met mode?
2: Het is iets met mode, jawel.
0: Het is iets met mode. Patroontekenaar. Bam.
2: Nee.
0: Ah. Dus, snel nog iets zeggen. Nee, ik weet het niet. Ah. Maar ik ben wel dicht, hè? Al, toch?
2: Ja, je zit kort bij.
0: Goed, als iemand het weet, laat ze even weten. Ah, allee. Lin, bekam.
2: Dit ja, bijna.
3: Niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en nooduitgang. Dingen opmeten, Lin. Goh, ik heb er nog wat over nagedacht. Het is iets met molen, je meet, je gebruikt dagelijks een meter. Er zijn ook heel veel luisteraars die opties hebben ingestuurd. Kim uit Kampenhout, die denkt dat jij steunkousen opmeet.
1: Nee.
0: Nee, niks met steunkousen, ronduitberingen, stilisten? Ben je dat?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ook niet.
0: Connie uit Oostende denkt naaister.
1: Nee, ook niet.
0: Trouwjurken vraagt Laura uit Roeselaar. Ik denk dat ze iemand zoekt.
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet, jammer genoeg, Laura. Verkoper in een stoffenwinkel, denkt Diane uit Willebroek.
1: Kortbij.
0: Ik denk dat ik hier één heel goede gok binnen heb. Want ik zit zelf ook op een piste nu. Want we zijn aan het raden wat jij doet van job, hè. Debbie uit Willebroek die denkt schoenenverkoopster.
1: Jawel.
0: Ja! Ik wist het. Grote dingen. Dat geeft het weg. Hè. Sommige mensen hebben gigantische voeten. Hè.
1: Ja,
0: wat is de grootste schoenmaat die je in stok hebt?
1: 48.
0: Oh, dat is gigantisch. Hè. Dat kan
1: dat
0: ook groter.
1: Dat is gigantisch,
0: hè.
1: Jawel. Soms dat kan ook groter, jawel.
0: Dan moet je het bestellen.
1: Ja, als dat lukt, want niet alles heeft dat.
0: Lin, veel plezier met opmeten. Zal ik eens, hè.
1: Dankjewel, daar.

kan zijn dat ik onlangs gezegd heb dat DJ-licious en Milo niet zo jong meer zijn. DJ-licious was een beetje boos op Instagram. Dus ik had hem gezegd dat ik het nooit meer ging zeggen dat ze niet meer zo jong zijn. En nu heb ik het toch nog eens gedaan. Sorry, boys. Verdien. Vraag 10. Zometeen spelen we Verdien Vraag 10. Jij kan het antwoord op de tiende vraag winnen. Dat is tijdens het foute uur om 9:30. Nu, het is een sportieve prijs die aan die tiende vraag hangt. De tiende vraag die krijg je al van mij, namelijk waarvoor staat de afkorting HIIT in de fitnesswereld? Hè? Het is beter gezegd HIIT. Dat, waarvoor staat dat? Dat wil ik weten. Want er hangt echt wel een topprijs aan vast. Het is heel sportief dus. Engagement vragen we. Een jaar lang. Zweten. Met machines en zo. En op een loopband. Wat zou dat toch kunnen zijn? Denk er

0: Ed Sheeran, een hele goede morgen. Het is iets voor negen. Nieuws krijg je van Serafine.
1: Goedemorgen. Een steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen. Een vrouw van 50 is daar neergestoken. Je hoort de politie.
2: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
1: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook de dader is nog spoorloos. De man van 21 die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking, dat schrijven Duitse media. De politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten, omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. Het Oekraïense leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd om de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan.
0: En er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Vilvoorde Luchthavenlaan. Daar is een ongeval gebeurd. 15 minuten aanschuiven. En nog richting Brussel op die E19. 7 minuutjes erbij tussen Rumst en Mechelen Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Oh. Eindelijk. Lekker fout gaan. Op een dinsdag. Foutste dag van de week, hè. Jawel. Zo meteen Ricky Martin.

Bruce Springsteen, de man die je gewoon kan aanduiden met zijn voornaam Bruce. En dan hebben de meeste mensen wel door waar je het over hebt. Ik zat ooit met een gast op school en die was daarnaar vernoemd. Die heette dus Bruce. Wat je heel weinig tegenkomt, zijn mensen die Venga heten. Vernoemd naar de Venga Boys. Spijtig.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de E19 richting Brussel tussen Zemste en Vilvoorde Luchthavenlaan. Daar is een ongeval gebeurd. Je staat er 24 minuten stil. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Verdien. Vraag 10.
4: Tijdens Foute Uur verdien jij elke dag vraag 10. Of tenminste, het kan gebeuren. Het antwoord op de 10 vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Jolien uit Aalst. Hallo.
6: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hallo, heb jij vakantie of ben je aan het werk?
6: Ik heb vakantie.
4: Ja, maar je bent wel op je werk.
6: Ja, ik sta in het onderwijs, in het keukenonderwijs. En ik zit momenteel een beetje te rommelen in mijn klas. Een beetje alles klaar te zetten voor 1 september. Hè?
4: Allee, maar Jolien, is dat de bedoeling wel?
6: Nee, maar wij kiezen zelf wanneer wij naar school komen en alles klaarzetten. Dus vandaag was de dag.
4: Ja, oké. Okay. Dus vandaag een beetje aan het preppen al voor 1 september. Een beetje aan het opruimen. Toch geen mooie tekeningen aan het weggooien?
6: Nee. Die houden we wel nog eventjes.
4: Oké. Okay. Heb je nog vakantieplannen? Want je moet ook rust pakken, hè?
6: Ja, we vertrekken volgende week nog naar het zuiden van Frankrijk. Dus we hebben nog wel mooie vooruitzichten.
4: Oké, mooie vooruitzichten inderdaad. De 10e vraag, die ken je al, hè. Waarvoor staat de afkorting HIIT in de fitnesswereld?
6: Mm-hmm.
4: Denk je te weten?
6: Dat is High Intensity Training. Interval Training. Ja.
4: We zullen zien of je er straks geraakt natuurlijk. Ben je een beetje sportief?
6: Vroeger meer, maar we gaan de draad terug een beetje oppikken. Proberen.
4: Dat zou heel schoon zijn, want achter die vraag... Er zit een mooie prijs die erachter schuil gaat. Wat denk je dat erachter zit?
6: Ik hoop iets van fitness op een moment of zo.
4: Dat zou zomaar kunnen. Jij krijgt zometeen, Jolien, 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die je wint. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, maar je kent hem al, hè, dan verdien jij dus vraag 10. Ben je klaar?
6: Ja, oké.
4: We gaan er gewoon in vliegen. Hoeveel poten heeft een spin?
6: 8.
4: Welke coach van The Voice van Vlaanderen kondigde gisteren haar verloving aan?
6: Laura Tesoro.
4: Welke kleur hebben de bollen op de bolletjestrui in de Tour de France?
6: Wit. Geel. Groen.
4: Nog wat kleuren noemen.
6: Rood.
4: Wie zit naast Patje Kimson in de groep 2 Fabiola? Er zit nog een vrouw bij ook.
6: Wie is dat hier? Nee, Zora is dat niet.
4: Niet meer.
6: Loredana.
4: Welke sport beoefenen deelnemers tijdens de Elfstedentocht?
6: Wandelen. Nee, schaatsen.
4: Welk wereldwonder vind je terug in het Andesgebergte van Peru?
6: De Machu Picchu.
4: In welke bekende krant uit New York verscheen onlangs een artikel over Pommelien Thijs?
6: New York Times.
4: Welke drank die rijmt op bikini is de standaardbestelling van James Bond?
6: Strawberry Daiquiri.
4: Dat was daar zo dichtbij. Strawberry Daiquiri. Nee, het was Martini. Het zou ook niet zo heel James Bond zijn, hè? Strawberry Daiquiri. Ik zou er graag naar kijken, James Bond, dat hij zegt Strawberry Daiquiri, shake it, not stirred, alsjeblieft. 7 vragen heb jij juist beantwoord. Je hebt dat keigoed gedaan, want ik dacht echt van, als hij dat weet van die Martini, dan heeft ze het.
6: Jammer.
4: Juffrouw Lien toch. Hopelijk niet te beteuterd.
6: Niet aan te doen. Nee.
4: Voilà, er komt nog een plezante vakantie aan. Nog goed opruimen daar. En veel plezier voor het schooljaar, hè.
6: Ja, dankjewel.
4: Salut, Kees, doe dat goed.
5: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10.
2: in via de Q-app.
5: Het foute uur. Proud to be fout.
7: Q-music.

0: Life.
1: Bon Jovi, It's My Life in het Foute Uur. Vorige week zat er ook Bon Jovi in het Foute Uur. En ik zei toen dat ik een auto had zien rondrijden met in het grootste stickers op van Bon Jovi. Blijkbaar was er in 1996 een Volkswagen Golf Bon Jovi Edition. En zie die regelmatig nog rondrijden. Er was een luisteraar die mij daar attent op maakte. Heerlijk dat dat bestaat. Nu wat Axwell en Ingrosso. Beetje Tomorrowland in het Foute Uur.

0: Q-Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q-Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Serafien.
5: Goedemorgen. In Antwerpen is de politie volop op zoek naar de dader van een steekpartij. Hij stak een vrouw van 50 neer in het Schipperskwartier. Je hoort de politie.
6: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
5: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Amper 8% van de bedrijven maakte gebruik van de energiesteun van de federale regering. Bij kleine bedrijven ging het om amper 4%, blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SC Works. In april trok de federale regering 60 miljoen euro uit, zodat bedrijven de kilometervergoeding voor hun werknemers konden verhogen. Aanleiding was de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de brandstofprijzen de hoogte inschoten. Maar volgens SC Works was het te complex om die energiesteun aan te vragen. De maatregel is intussen afgelopen. In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Ook vandaag is het weer alle hens aan dek. De voorspelde wind en hitte kunnen het vuur weer aanwakkeren. Er is al meer dan 42.000 hectare natuur afgebrand. Zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet naar huis. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan.
4: En er is geen enkele plaats op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Matthias van den Bulke.
4: Het is vandaag Jonas Day. Dat is compleet verzonnen, maar ik begin wel met Jonas Blue en de Jonas.

of Desire. Jonas Blue. En daarvoor hoorde je de Jonas Brothers. En we hebben zelfs een Jonas uit Boortmeerbeek die op dit moment aan het luisteren is naar Q-Music. Dus echt een klein beetje Jonas Day. Ook al is dat compleet verzonnen. Wat wel echt waar is, het wordt een zeer warme zomerdag. Let's go! We gaan boven de 30 graden. Heel veel zon. En vooral geen regen, maar wel veel goede muziek. Hier is Kane en Rain Down on Me.

0: Gezegend door je dinsdag, Sienna Spyro en haar Material Lover. Ze staat op nummer 6 in de Q-top 40. Geen bouwverlof voor Miley Cyrus. Je hoort haar sloopwerken nog voor 10:30 bij Q-Music. En ik wil ook heel graag jouw mening weten over de nieuwe single van De Bouwzaam.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Even

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier. Cue Music.

Alicia uit Oostende is grote fan van deze meneer. Zo broos, zo krachtig. Berre en Better Off Alone. Nu vrijdagavond is het zover. Het Q Sunset concert van Maxime en ook de Bausa die komen langs. Ja, die laatste die halen we nog even door de keuring voordat ze langskomen. Repeat of niet? Hun nieuwe single heet Lose Myself en gaat om het gevoel van een magische verbondenheid die ontstaat wanneer mensen muziek samen beleven. Op een festival bijvoorbeeld, als je naar een concert gaat kijken of als je gezellig rond een haardvuur zit misschien wel, of ja, een kampvuur of zo. Je gaat het waarschijnlijk wel kunnen beamen, dan krijg je zo'n gevoel van ja, verbondenheid, we zijn hier allemaal samen en het is een goed gevoel meestal wel. Maar de vraag is natuurlijk, vinden jullie de single leuk? Dat wil ik graag weten. Je mag dus repeat of niet sturen via de Q-app. Je mag er ook een extra woordje uitleg bij geven, altijd fijn. Of je mag je mening gewoon inspreken via het microfoontje rechts onderaan.

Dominique, die krijgt er spontaan zin in een cocktail van. Maar het is nog een beetje te vroeg, zeker. En wel, Dominique, ja, ik ging het zeggen. 22 over 10 is misschien nog net ietsje te vroeg. Ja. Repeat of niet. Tenzij je wakker bent van 5 uur of zo, dan heb je uiteindelijk al 5 uur achter de rug. En dan kan het in principe wel. Het is all about balance and the moment, denk ik ook. Maar Dominique heeft voor alle duidelijkheid wel een repeat gestuurd. Ook Nathalie heeft deze goedgekeurd. Hele leuke vibe, toffe sound. Michael die stuurt disco vibes, altijd leuk. Ook Gregory vindt het heel catchy en wordt er heel happy van. Het zijn vooral positieve berichtjes door die binnenkomen. Daan die stuurt, morgen ben ik in het QB-shows, Matthias. Daan, dat is zeer goed. Ik ben er ook, tussen 10 en 1, dus kom zeker langs. En anders gaan de andere QDJ's je ook met open armen ontvangen. Delphine heeft ook een repeat gestuurd. Mark ook. Ja, het zijn allemaal positieve berichtjes. Dat is heel goed, dat is heel goed. Want de mannen van de Bouwsta die komen vrijdag hier voor een sunsetconcert. Maar ze vallen dus blijkbaar in de smaak. En een nieuwe single die hoor je straks terug bij Ulrike. Want als een nummer meer repeats krijgt dan niet, dan gaat het door.

0: Tine uit Roeselare is bakker van beroep. En zij is al wakker van 1 uur. Zie, dan mag het bijvoorbeeld wel al om dit uur een cocktail te drinken. Zeker wel, voor haar is het precies bijna avond al. Het is ondertussen bijna 10:30, voor alle duidelijkheid. En er is 1 file op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is richting kust, richting Q Beach House. Op de E40 tussen Drongen en Aalter moet je rekenen op een kwartier extra. Daar is een ongeval gebeurd. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Summer. Matthias van den Bulke.

0: gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Q-Music. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
2: Go Yellow!
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Oh, ik eet dat graag. Krikkenpot met stoofvlees. Of krikkenpot met balletjes. Of krikkenpot met kaas. Oh, krikkenpot met kip. Krikkenpot met pannenkoeken. Krikkenpot met wafels. Krikkenpot met pudding, krikkenpot met konijn, krikkenpot met gekapt, krikkenpot met granola, krikkenpot op een hamburger of krikkenpot gewoon op een boterham.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Ik ben vannacht gevallen, maar echt constant blijven vallen. Geen paniek, het was in mijn droom. Sowieso nog een gevolg van de Gentse feesten, denk ik. Ik heb dat vaak na een iets wildere periode. Dan droom ik altijd een beetje gek op de een of andere manier. Nu, ik denk dat vallen in je slaap, dat is super eng. Maar ik denk dat ik niet de enige ben die al ooit gevallen is in zijn dromen. Maar het was echt niet zo nice eigenlijk. Het was echt vuil.
1: Kom,
0: maar goed. Ons Madonna die droomt een pakje beter. Over San Pedro.

Madonna bij Q Music. Volgens Jens is vallen in je dromen een teken van onzekerheid of angst voor falen. Oei, dat is niet zo goed. Q Music, Maximum Summer. Rowanna, die vertrekt over 2 weken naar La Isla Bonita, naar Creta. Dat is daar supermooi, Rowanna. Dat wordt sowieso de moeite. Ik ben er al 2 keer geweest in mijn leven in Creta. Lang geleden wel. Het was met mijn ouders. We zijn daar onder andere naar Knossos gaan kijken. Knossos, dat is zo'n groot Minoïs paleis vlakbij de stad Heraklion. Bekend onder andere van de Minotaurus. En je ziet daar dus ja, heel veel stenen, restanten nog van dat paleis. Vooral mijn broer, die geoloog is. Die vond dat heel leuk. Mij vonden ze vooral die reis aan het zwembad. De Q-topschijf komt eraan. Eerst Mark Hamburg.

0: criss-cross Amsterdam. Willy William. En Luisa Sonza.
1: Se salavi, baby.
0: De reacties op het vallen in je slaap, die worden er alleen maar beter op. Ticia uit Gent die stuurt: het gevoel dat je valt in je slaap, Matthias, dat betekent dat je hersenen aan het checken zijn of je niet dood bent. Ah ja. Goed, Ticia. Ik zou zeggen, alive en kicken.

and some blessings. Ingrid die stuurt via de Q-app. Ik droomde op 18 juni ook dat ik viel, maar werd wakker met een drievoudige polsbreuk en een mega blauw oog. Kijk, ja, sommige dromen kunnen ook echt zijn, Ingrid. Hopelijk gaat het ondertussen een pakje beter met jou. We gaan richting het nieuws van 11. Een hele goede morgen.

0: Het is 1 over 11. Serafien heeft nieuws.
1: Goedemorgen. De politie zet al maar vaker burgerpersoneel in voor gevoelig politiewerk. Het gaat dan bijvoorbeeld over processen verbaal opstellen of informatie opzoeken in databanken. Volgens de wet moeten die taken door politieambtenaren gedaan worden, maar het is voor de politie vaak goedkoper om burgers in te zetten en er is ook een personeelstekort. Frank Schuurmans van het controleorgaan op de politionele informatie.
2: De risico's zijn uiteraard dat burgers daar niet voor opgeleid zijn. Er is nog altijd een zeer groot verschil, zowel qua verloning, maar ook in de opleiding. Een politieambtenaar heeft natuurlijk een veel grondiger en doorgedreven opleiding dan een burgerpersoneelslid. Dus het kan natuurlijk niet zijn dat je politieopdrachten, dat je die zou gaan toebedelen aan burgers. Want ja, waar eindigt het?
1: In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgelaagd, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Collega Louise Buquet vanuit Bordeaux.
3: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft, maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn, want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur en het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
1: Vandaag werden uit voorzorg nog eens 4.000 toeristen geëvacueerd uit campings en vakantieparken. En in het zuiden van Japan was er een zware aardbeving met een kracht van 7.1. Dat meldt het Japanse meteorologisch agentschap. Er is ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 1 meter hoog. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog niets duidelijk. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan.
0: Ondertussen staan er twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust staat de langste file. Op de E40 is er een ongeval gebeurd tussen Sint-Nijs-Westrum en Aalter. Reken daar op 34 minuten extra. Ook op

Mars. En Marry You. Er komen nog goede verhalen binnen over dromen. Maximum. Christine uit Boeghout, die heeft ook een goed verhaal. Toen ze eens op reis waren in Zwitserland, lang geleden, hoorden ze in het midden van de nacht een harde boenk op de grond. Haar jongere broer was uit het stapelbed gevallen, lag daar op de grond, maar die wist van niks en die sliep gewoon verder. Ze hebben hem uiteindelijk toch wakker gemaakt om even te checken of hij wel oké was. En toen zei hij dat hij in zijn droom aan het skiën was. Voilà. Zie, ik ben dus niet de enige die blijkbaar valt in zijn dromen. Hopelijk minder accidenten in de circustent van Camille morgen. Want die circustent gaat vanaf morgen open hier aan het kleinste strand van ons.

0: Joyce is blij dat ze deze nog eens hoorde. Ze gaat naar de Lokerse feesten. Angel Face. En daar gaat ze dus oog in oog staan met Oscar and the Wolf, Angel Face. Vergeet Barbenheimer. Nu vrijdag is het Spider Grande Day. Wat dat nu weer betekent, dat hoor je zo meteen.
1: My name is Peter Parker.
2: Deze zomer.
1: We used to know each other.
2: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
1: Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Dus uitkijken voor de fans van Ariana Grande naar nu vrijdag, want nu vrijdag dropt ze een nieuw album, Petal. Maar op die dag komt ook de nieuwe Spider-Man film uit. Dus vandaar dat Gen Z'ers op TikTok al spreken van Spider Grande Day. Nu vrijdag. Ik vind dat persoonlijk niet het beste woord, Spider Grande Day. Het heeft ook iets met elkaar te maken. Alhoewel, dat dacht ik eerst. Ik heb het dus opgezocht en een big spider, dus een grote spin, betekent in het Spaans een araña grande. Jawel, een araña grande, Ariana Grande, Spider-Man. Dus ze hebben toch iets met elkaar te maken.

Op onze Instagram-pagina vind je trouwens een The More Q Know. Met dus alles wat je moet weten over dat nieuwe album van Ariana Grande dat nu vrijdag uitkomt. Moet je maar eens checken op onze Instagram dus. Ondertussen is het 11:30 en er is één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is nog altijd richting de kust op de E40. Tussen Sint-Nijs, Westrum en Nevelen moet je op dit moment 32 minuten bijtellen.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

Dance Monkey. Jasper uit Damme, die komt dit weekend naar de zee. En wel, Jasper, ik weet iets leuks om te doen. Tenminste, als je sportief bent. Maar eerst krijg je nog de nieuwe single van Tay Tay.

0: Mocht ik een krijzende baby hebben, dan zou ik ze naar dit nummer laten luisteren. Ja, ik word daar heel rustig van, toch? Taylor Swift, haar nieuwe single I Knew It, I Knew You. Als je dit weekend naar zee komt en je zoekt nog een sportieve activiteit om te doen, lekker sporty spice, hè? Elke zondag gaan we lopen met de Q Running Club. Je moet je daar wel voor inschrijven op qmusic.be of via de Q-app. En je kan telkens kiezen voor 5 of 7 kilometer. Het is wel belangrijk dat je je inschrijft voor de juiste ploeg. Dat je niet plots de 7 kilometer moet lopen, maar eigenlijk voorzien was voor de 5. Want dat is op een ander tempo en dat zou misschien iets te lastig kunnen zijn. En dat willen we uiteraard ook niet. De mensen van gyms die zorgen er trouwens voor dat je de juiste opwarming krijgt, de juiste stretchoefeningen ook achteraf. En we weten allemaal dat stretchen na het lopen zeer belangrijk is.
1: Gyms, meer dan fitness. Meer op gyms.be.

0: Ah, kijk, zei voilà.
1: Robin is afgelopen zondag nog komen meelopen met de Q Running Club en het was heel tof om zijn zondag zo te starten. Zo zie je maar, ik vertel helemaal geen leugens, of toch niet zo vaak. Nee.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, het nieuws van 12 krijg je van Serafine.
3: Goedemiddag. In de Franse badplaats Lacanau in het departement Gironde worden zo'n 4000 toeristen geëvacueerd uit verschillende vakantieparken door de zware bosbranden. In totaal werden al zo'n 225.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het vuur breidt voorlopig niet verder uit. Afgelopen nacht zijn verschillende brandhaarden wel opnieuw opgelaaid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Collega Louise Buquet vanuit Bordeaux.
4: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft, maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn, want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur en het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
3: Ook in Spanje zet de brandweer alles op alles om de bosbranden in de buurt van Madrid onder controle te krijgen. Het is een race tegen de klok, want vanaf de middag draait de wind en kunnen de branden opnieuw aanwakkeren. De politie heeft de voorbije twee weekends ruim 400 mensen betrapt met drugs op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs werd in beslag genomen en de betrapte festivalgangers moesten het terrein verlaten. De politie arresteerde ook 32 mensen die drugs deelden op het festival. Zij zijn rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechtbank. En het is zo officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden.
2: Het is uitkijken richting kust op de E40 tussen Sint-Nijs-Westerum en Aalter. Daar is vanochtend een ongeval gebeurd. Reken daar op een kwartier extra, maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten in de file.
0: Matthias van den Bulke.
2: Als ik een dipje heb, ga ik voor koffie. Mike Posner die gaat voor iets anders. Maar elk zijn ding natuurlijk.

Ze is nog altijd de nummer 1 in de Q-top 40, Shakira en Dai Dai. De stad Hasselt en Pukkelpop zorgen ervoor dat je ondanks je herexamens toch kan gaan genieten van Pukkelpop. Op woensdag 19 augustus, net voor de start, wordt de clubtent omgetoverd tot een blokbar. Blokken studeren, afgewisseld met een rondleiding achter de schermen. En er is ook een surprise optreden voorzien. Stel u voor dat Somber dat surprise optreden is. Dat zou toch fantastisch zijn. Somber die komt sowieso naar Pukkel, dus de kans bestaat. Als het niet zo is, niet kwaad zijn op mij, want ja, ik heb er niks mee te maken. Maar goed. Uw herexamens en een meet and greet, ja, stel u voor. Zou goed zijn, hè? Dan ga je misschien toch blij zijn dat je herexamens hebt. Je hoort Somber zo meteen bij Q-Music. Eerst keren we heel ver terug in de tijd. Naar het jaar 1990. Roxette scoorde toen met deze.

0: ook met Emma Heesters. Heeft Maxim al een dikke hit gescoord in zijn leven. En dat is persoonlijk mijn favoriete duet van hem. Je hoort het zo meteen bij Q-Music. En je hoort Maxim uiteraard nu vrijdag, sowieso.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxim. De Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q-Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Code Yellow.
5: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.

Maxim en Emma Heesters. En nu vrijdagavond is het Q-Sunset-concert van Maxim en De Bausa. Het is trouwens volledig gratis. Dat is wel een belangrijke. Kom maar af. Bij Ulrike maak je trouwens deze week kans op een golden ticket. Eken zo meteen aan Milking. Q-Music.

0: lekkere streep country. Maakt deze zonnige dinsdag nog een klein beetje zonniger. Zometeen Sia. Samen met Kendrick Lamar. Maar eerst overloop ik samen met jou de files. Het is 1:01 en...
1: Oh, ja.
0: Ik hoef ze niet te overlopen, want er zijn er geen.
2: Matthias van den Bulke.
3: Dat is niet het patheken, dat is zo.

0: Kan je geloven dat deze hit 10 jaar oud is ondertussen? The Greatest van Sia en Kendrick Lamar.
1: Guess the Summer Song.
0: In de Q-app kan je 24/7 Guess the Song spelen aan de hand van korte stukjes muziek. Moet je dan zo snel mogelijk raden welke Q-hit we zoeken. Leuk om met je vrienden eens te doen deze zomer. Dan kan je zien wie van de vriendengroep er het meeste van de Q-hits kent. We doen het ook elke middag op de radio, dus gooi al de Q-app open. Vandaag zoeken we een hit en in de titel zit ook het jaartal dat het werd uitgebracht. Dus dat is echt een grote tip, denk ik wel. Dus in de titel zit sowieso een jaartal. Hier komt ie. Dat was hem. Het was kort, hè? Heel kort. Je hebt wel iets verstaan, denk ik, hè? We gaan nog eens luisteren voor de zekerheid. Komt ie.
1: Welke summersong hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Ons kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
15: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Kingdom of Fear van Cameron with Comeback Your Music. Goedemiddag.
1: Guess the summer song.
0: Welke Q-hit herkende je hier? Ja, het was heel kort, hè. Put your hands up, put your hands up. Lovely uit Zomergem, die stuurde meteen Denzel door. Nee, geen Denzel, die was wel op de foute party, beste Lovely. Die was ook heel goed. Maar dit was hem niet die we zochten. We luisteren naar Chris.
2: Put your hands up, put your hands up, put your hands up. This ain't nothing but a summer jam. Brown skin and cinnamon dance, wow.
0: Cinnamon dance, wow. Het was heel goed gezongen, Chris, dankjewel. Maar van wie uiteraard? Verlos ons, beste Elke. We gaan eens luisteren naar wat zij te zeggen. Heeft.
3: Hi Matthias, goedemiddag. Het liedje dat we net hoorden was Summer Jam van The Underdog Project.
0: Ja.
3: Een fijne middag.
0: Inderdaad, met Summer Jam 2003.
4: Get on the floor. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

Het is een nieuwe single van Ari PFR die door je boxen knalt. Sola. Vorige week stond de man nog op Tomorrowland en nu vertrekt hij op congé, zag ik net op zijn Instagram. Zijn vriendin mag mee en de hond die mag ook mee. Jelly heet hij. Vind ik toch altijd bijzonder om zo'n huisdier mee te pakken op congé. Toch heel veel gedoe, denk ik. Maar ik snap het ook wel, je huisdier niet kunnen loslaten. Jolien Roets, die laat je zo meteen ook niet.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Een goedemiddag. Nieuws van 1 uur krijg je van Serafien.
3: Goedemiddag.
2: In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daaraan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt, die is aangehouden. En een gerechtspsychiater gaat hem nu onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met de mannenmacht naar hem. Gisteren werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. En binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een tiental huizen is ingestort. Er zouden ook nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En onderweg verlies je nergens meer dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
2: Voor wie op deze dinsdag wat meer liefde nodig heeft dan normaal, we gaan al in nu met Wisdom.

0: Harry Styles en American Girls. Weet je nog? Iets meer dan een maand geleden, toen stonden we nog met z'n allen te zweten en te feesten in Flanders Expo op de Foute Party op muziek zoals dit bijvoorbeeld. Ja, Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye van Steam in een of andere obscure stampversie waarschijnlijk. En kijk, we pakken dankzij de Q-topschijf nog wat van die herinneringen mee de zomer in. Je hoort hem na Pink.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
7: Het zijn de laatste soldendagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Q Music.

0: het origineel komt.
1: Salavi baby.
0: Uit 1969. Nana, hey hey. Kiss Him Goodbye van Steam. En Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William die maakten er dus een Q-topschijf van. Hoor je deze week extra veel bij Q. Nu vrijdag starten de Lokerse feesten, het festival waar ik in mijn leven denk ik al het meest geweest ben. Ja, ik ben daar opgegroeid, dus ik denk vanaf mijn 12 jaar of zo, samen met mijn ouders, 10 dagen aan een stuk richting de Grote Kaai. En op de affiche dit jaar, het is een mooi affiche hoor, onder andere Lenny Kravitz, Pommelien Thijs en Zwangere Guy. Lost Frequencies, die mag de feesten afsluiten op zondag 9 augustus. Die hoor je zo meteen na de man die op woensdag 5 augustus op de Grote Kaai gaat zorgen voor misschien wel het grootste amazing moment van dit jaar. Daar is hij voor gekend. Dit is Tom Odell en Another Love. En nu al eens een keer oefenen is toegestaan.

0: Kees, die zijn even in zomervakantie. Sorry, papi, hoor je zo meteen. Eerst geef ik jou nog mee dat er één file staat waar je meer dan 5 minuten verliest. Het is op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je 8 minuten, omdat daar een ongeval gebeurd is. Cue music.
1: Maximum summer. Jolien Roets.

0: Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

Aaron Blommaert heeft alles behalve een chille zomer. Hij staat op Suikerrok, op Rijvers en op Maanrok. Presenteert ook 10 om te zien en hij maakt natuurlijk ook kans op een zomerhit. Je hoorde hem samen met Zoe Levi, Tranen van Goud. Als je zin hebt om te dansen, dan mag je nu de radio aan een stukje luider zetten. Want zowel Miles Smith als Enrique zijn show. Dit is Bailamos. 12 minuten over 2:30. Een heel fijne middag.

if je wilt dansen, kom erbij en dans. Op donderdag 6 augustus staat Clouseau op het gloednieuwe festival Muziek aan het Water. Dat is in Antwerpen. Aan het water ook, dat had je misschien al door. De Scheldekaaien, ter hoogte van de Vlaamse Kaai. En ze komen niet alleen, want ze brengen onder andere de pasverloofde Laura Tesoro mee. En helemaal geen stress over dure ticketprijzen, want bij Robbe Petit Jean kan je deze hele week tickets winnen voor het festival Muziek aan het Water. En het enige dat je daarvoor moet kunnen, dat is het repertoire van Clouseau kunnen meezingen. Eerlijk, dat is iets dat iedereen kan, hè. Dat is cultureel erfgoed. Dus zeker luisteren naar onze zomerochtendshow. Elke dag van 6 tot 10 met Robbe Petit Jean. En dan maar tickets scoren voor die allereerste editie van het festival Muziek aan het Water. Nu bij Q, Kygo, and Save My Love.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds.
0: With you. With you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Goedemiddag, nieuws van 2. Van 3? Nee, van 2, wacht. Opnieuw, sorry. Het nieuws van 2 krijg je van Serafine. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. In de gemeente Lijscap-Ferret in het Franse departement Gironde is een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop in Lacano zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Collega Louise Buket is ter plaatse.
5: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings- en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacano is zeer, zeer populair bij toeristen.
4: In het zuiden, in het departement Var, is intussen een verdachte opgepakt voor de bosbranden daar. Het gaat om een man van 23. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. En er zitten weer blauwalgen in het water in Gent en Merelbeke. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft daar opnieuw meldingen over binnengekregen. Onder meer op de Coupure en de watersportbaan, net als op de Schelde in Merelbeke. Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen en huid veroorzaken, maar ook hoofdpijn en maag-darmklachten. Zwemmen is verboden. Watersporten zoals kajakken en suppen worden afgeraden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden.
3: Nico, die stuurt nog in de queue-up Jolien. Het had ook het nieuws van 4 kunnen zijn. Dan had je al gedaan met werken. Maar dat had ik zo jammer gevonden. Dat had ik zo jammer gevonden. En dankjewel, Serafine. Onderweg ziet het er goed uit. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus we zijn daar ook al uitgepraat.
0: Jolien Roets.
3: Nu vrijdag.

playlist vandaag. Robbie Williams en Feel was dat uit 2002. Maar ook de jonkies krijgen kansen. En met jonkie bedoel ik ook echt wel jong, hoor. Deze Freya Sky, amper 16 jaar oud en nu al een wereldster. Dit is

19 augustus. Want dan komt hij naar het Q Beach House. Verre, dan komt hij live zingen. 19 augustus dus. Er is trouwens elke dag iets te doen hier in Oostend. En ook elke week een miniconcert. De komende weken komt er altijd iemand op woensdag een miniconcert geven. Morgen is dat Judy.

hier. Berre dan op 19.8 en let op. De week nadien is het niet op een woensdag, maar op een dinsdag op de 25e. En dan komt Aaron Blommaert. Nu, je hoeft dat niet te onthouden. Hè? Niet van, oh, Jolien, kan je dat nog eens herhalen? Nee, ga gewoon even kijken in de Q-app. Want de volledige agenda van het Q Beach House, die vind je daar terug, dag per dag. Leg er dus even jouw agenda naast. En ga aan het plannen. De tweede helft van de zomer, die wordt nog leuker dan de eerste helft. Nu bij Q. Een Q-classic van Al.

0: beste man.
1: Nu vrijdag zitten we met een sunsetconcert van de Bauza. En Maxime, en zaterdag is de Q-première van de nieuwe Spider-Man film. Daarvoor kan je tickets op de kop tikken bij Lian van Haverbeke elke avond tussen 7 en 10. Dus zeker luister straks als je naar de Q-première wil komen. Dat is leuk. Dat is leuk. Dat is voor mij activaties en al hier aan het Beach House. Gezellig. Onderweg gaat het vlotjes. Geen enkele plek waar je op dit moment 5 minuten of meer tijd verliest. Q.
2: Maximum Summer. Jolien Roets.

0: zometeen een man wiens naam eigenlijk al prijsgeeft dat hij zonnige muziekjes maakt. Alvaro Sol R. Na The King of Romance.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En De Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Yeah, yeah, yeah.
2: Q-music. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Krevel.
5: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: My name is Peter Parker.
7: Deze zomer.
6: We used to know each other.
7: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
6: Something bad was going to happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
7: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
11: Het zijn de laatste soldendagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Stel je voor, zeg, iets meer dan een jaar geleden wisten we nog niet eens af van het bestaan van Somber. Ondertussen is hij gewoon een vaste waarde geworden in onze playlist en ook in onze hitlijsten natuurlijk. We leerden hem allemaal in maart vorig jaar kennen dankzij zijn nummer 1 hit Undressed. Iedereen instant verslaafd aan de man, de opvolger 12. De 12 deed het ook heel goed. En daarna kwam er alweer een nummer 1

weken bovenaan jouw lijst. En nu trouwens nog altijd op nummer 11. En daar is hij weer. Met een nieuwe single, Blij, Blij, Blij. My Body Isn't Ready. Die hoorde je vorige week extra veel. Nee, of twee weken geleden extra veel in onze playlist. Want toen werd het de Acute topschijf. En dat smaakt duidelijk naar meer. Want ik kreeg deze week nog meer hartjes in de Q-app. En je weet dat jouw hartjes meetellen in de berekeningen voor de Q Top 40. En jij hebt de Top 40 mee in de hand. Of deze het nog beter zal doen dan de komende week, dat valt af te hangen. Stijgt in zijn tweede week liefst 10 plekken van 18 naar 8. Somber en My Body Isn't Ready.

Ik weet niet wat het is, maar die man maakt mij emotioneel. Samber is de sterkste stijger deze week. Hij staat op nummer 8 in je Q-top 40. Je kan trouwens in de Q-app ook op elk moment waar en wanneer je maar wil luisteren naar de Q-top 40. Om alle hits van dit moment te horen. Nu een hit van, ja, een tijdje geleden toch, hè? Dit is Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum summer.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Een goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. Een heropflakkering van de bosbrand in het Franse departement Gironde. Het komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop in Lacanau zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
5: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
4: In het zuiden, in het departement Var, is een verdacht opgepakt. Het gaat om een man van 23. Hij zou de branden hebben aangestoken. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar, dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen er zeker al 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten daar zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseini is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseini werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge liever en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden.
3: En op dit moment verlies je nergens onderweg meer dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
3: De strafste stem van zijn generatie. Zometeen na een nazomerhitje van 10 jaar geleden. Ja, 10. Ja, Imani is dit.

De nummer 3 in je Q Top 40 en de beste stem van zijn generatie. Dat vindt Gabby uit Zaventem ook, Teddy Swims. Een Mr. Know-it-all, een zelfverklaard bedwetertje dus. Maar wat is er erger? Een bedweter in huis of iemand die een veel te hoge dunk van zichzelf heeft? Moeilijk, hè? Mij in beide gevallen liever niet bellen, dankjewel. Dit is Mr. Vane.

eigenlijk doet ze hetzelfde. Als Mr. Vane. Olivia Dean zo'n klein beetje, ja, vol van zichzelf. Ze vindt zichzelf so easy to fall in love with. De perfecte mix tussen een zaterdagnacht en de rest van je leven. Maar weet je wat het is? Als Olivia het zingt, dan denk ik, maar ze heeft gelijk. Ze heeft gelijk. Ze is zo ontzettend aandoenlijk. Je hoorde de nummer 18 uit jouw Q Top 40. Zometeen is het aan het meest aandoenlijke Nederlandse koppel. De Q Party.

0: tickets and info, QMusic.be and in the QM. QMusic, better with you. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Astrid uit Leuven stuurt in de Q-app dat ze onderweg zijn naar Zuid-Italië met de auto. Dat is een lange rit, als je dus even iets anders wil.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Er zijn nieuwe afleveringen van de podcast De 10 meest gegoogelde vragen met Maarten en Dorothee. Elke donderdag worden ze gelost deze zomer. En wat nieuw is, je kan ze ook kijken op VTM Go. Misschien niet doen als je in de auto zit onderweg naar Zuid-Italië, maar dan best gewoon luisteren. Maar dus kijken kan ook op een dood moment daar bij je thuis in de zetel. Ze kregen Steffi Mercier al over de vloer. Vorige week stelden ze de 10 meest gegoogelde vragen over Xander de Rijke aan Xander de Rijke. Dat is het concept van de podcast natuurlijk. En nu donderdag bij Robbe Petitjean hoor je welke gast er deze week passeert. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik ga toch al iets verklappen. Het is iemand voor wie radio zeker geen geheim is. Die persoon weet daar wel het een en het ander over. Van. Ik heb al genoeg gezegd. Je kan de podcast luisteren in de Q-app wanneer je maar wil. En als je nu hier blijft, dan krijg je 4 minuten oorverdovende stilte van Delirium.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Maximum Summer. Q Music. I can

Love on Hold van Lucas en Steve. Ellen uit Zonnebeke is nog zonnigere plekken, zonnigere plekken gaan opzoeken dan Zonnebeke. Ze zitten in Verdon, Zuid-Frankrijk, stuurtje. Ellen, goed insmeren, veel water drinken. En af en toe eens afkoelen met de Q Classic bijvoorbeeld. Dit is R.E.M. met 91, Losing My Religion.

0: zometeen staan Ulrike Douwer en zij gaat ervoor zorgen dat jij deze zomer je kok of mocktail, dat was een beetje ongelukkig geformuleerd, sorry daarvoor, kan drinken uit de meest fancy glazen. En daarvoor ga je op zoek moeten naar het wachtwoord straks tussen 4 en 7. En uiteraard maak je ook nog altijd kans op een golden ticket voor het Sunset-concert van De Bauza en Maxime nu vrijdag. Hè. Dat is een golden ticket dat houdt in hapjes, drankjes, een hotelovernachting hier in de buurt en een gegarandeerd plekje op de eerste rij voor het concert. Dus de whole shebang, zeker en vast de moeite. En als je wil weten hoe dat Sunset-concert gaat klinken, van De Bauza bijvoorbeeld, een nieuwe single, die zit ook in Repeat of Niet. Lose Myself. Er zit weer een goede schwung in, hè. Wordt superleuk om naar te luisteren hier live op het strand, nu vrijdag. Die hoor je dus nog eens terug in Repeat of Niet om 25 over 5. En ondertussen,
1: deze hit is nieuw bij Q.
0: Gaan we nog genieten van de nieuwe single van Bazaar. Dit is Ooit komt er.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, het nieuws van 4 uur, dat krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Amerikaans president Trump Israëlisch premier Netanyahu. Het gesprek vindt plaats in Washington in de VS. Het is al het 7e gesprek tussen Trump en Netanyahu in 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Dat vertelt collega Robin Draamakers.
4: En dat element maakt natuurlijk dat de verhouding tussen beide heren behoorlijk verzuurd is geraakt. Aangezien de belangen van beide politici meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Trump wil weg uit de Iran-oorlog en Benjamin Netanyahu die vindt dat dat nog belangen niet is opgelost.
3: Op dit moment zit Amerikaans president Trump al samen met zijn Oekraïense collega Zelensky over de oorlog met Rusland. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseyni is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag al, maar raakte nu pas bekend. Fousseyni werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs tot 34 graden worden.
2: Yes, en goed nieuws als je onderweg bent. Er staat geen enkele file op dit moment van 5 minuten of langer. Ja. Ik heb gevraagd aan Jolien Roets om eventjes te blijven. Jolien, merci om te blijven plakken.
5: Ja, graag gedaan.
2: Je weet niet waarom, hè?
5: Nee, ik vind het raar. Jij stuurt mij, ik moet een confession doen. En ik denk,
2: ja, ik moet iets bekennen.
5: Maar en privé of professioneel?
2: Ik ga het gewoon zeggen, Jolien. Ik heb deze zomer nog geen enkel ijsje gegeten.
5: Dat kan niet.
2: Ja.
5: Dat kan niet.
2: Het is echt waar.
5: Dat kan niet, dat is een schande.
2: Erg, hè?
5: Ik heb net nog een ijsje gegeten. Hoezo?
2: Ja, jij als fan van gelato.
5: Ja.
2: En hoeveel zit je al ongeveer?
5: Maar ja, ze staan hier bijna elke dag ook in de studio met gratis ijsjes voor mij. Ik weet het niet. Oh, ik ben de taal kwijt. Elke dag
2: dus
5: gelato,
2: nul.
5: Hè. Allee, Ulrike.
2: Ja, maar ik denk, nu dat je er toch bent, het weer is supergoed vandaag. Misschien is dit het moment om daar verandering in te brengen.
5: Ja, misschien wel.
2: Ja, oké. Gaan we dat regelen?
5: Wat moet ik doen?
2: Ja, we gaan het gewoon gaan halen, hè.
5: Oké. Okay.
2: Wat is uw lievelingssmaak?
5: Pistache.
2: Pistache komt in orde.
0: Ulrike Douwer.
2: We gaan dat regelen, Jolien.
5: Oh my god.
2: Ja, misschien is het al onderweg.
5: Soms. Oh my god.
2: Eerst muziek van Henry Moody. Goedemiddag.

0: De stem van Ed Sheeran. En de beats van Martin Garrix. Maximum Summer. Ik heb net opgebiecht aan Joliene Roets, een echte gelato-lover, dat ik deze zomer dus echt nog geen enkel ijsje heb gegeten. Daar komt een nieuwe verandering in.
1: Yeah. Ik ben nog altijd een beetje aan het bekomen van de shock. Oh my god, maar het is een gigantisch ijsje.
0: Oh, een dikke bol.
1: Amai,
0: een
1: mega dikke bollen. Ja, sorry, dat ging over het ijsje. Amai, oh my god.
0: Ik heb ook spikkeltjes gekregen, dank je wel daarvoor.
1: Vind is dat jouw lievelings? Wat heb je gepakt van smaak?
0: Vanille met discobolletjes.
1: Oh my god, en bij mij is het alleen vanille?
0: Bij mij wel. Kan je wat er bij jou exact in zit?
1: Een pistache en hazelnoot.
0: Ah, voilà, is goed,
1: maar
0: hè?
1: Dat is ook echt mijn lievelings. Dat zijn echt mijn lievelingssmaken.
0: Hey, goed, en jouw tweede ijsje vandaag, hè? Want je had er alleen gekregen van een luisteraar.
1: Ja. Oh my god, maar ik ga echt dringend terug meer moeten beginnen sporten als dat zo afloopt.
0: Dat heb jij gezegd, dat heb jij gezegd.
1: Ja, ja, amai.
0: Maar wanneer is dat ontstaan, zo die liefde voor school trouwens? Allee, smakelijk.
1: Hè? Ja, santé, zeg merci, hè. Dankjewel. Goh, fenomenaal topdag vandaag. Wanneer is dat ontstaan? Ja. Maar ik heb dat altijd al gehad. Wij gingen altijd met mijn ouders naar Italië op vakantie. Ja, when in Italy, ja, dan moet je natuurlijk gelato eten. Hè? Dus wij deden dat dan ook altijd. En dan ja, is dat gewoon zo iets dat ik elke zomer waar ik naar uitkijk. En het is zelfs zo erg geworden dat de meter van mijn zoon, dus een van onze beste vriendinnen, onlangs gestart is met een gelateria. Dus dichter bij de bron dan er zelf een hebben, kan gewoon niet meer.
0: Dat is een chance eigenlijk.
1: Maar mega. Ja, ik word echt omringd door goede mensen. Dat is duidelijk.
0: Voilà, prima. Allee, geniet ervan. Van
1: merci, jij ook. Hoe smaakt het jou? Want het is jouw eerste.
0: Ja, ja, ja. Het is verfrissend. Het is vanille.
2: De boordjes kraken zo'n beetje in mijn mond.
1: Ja, maar en denk je nu dat
0: verstaan?
1: We hebben dat verstaan. Maar ben je nu vertrokken voor de rest van de zomer? Of,
0: Als ik jou zo vurig erover hoor babbelen, dan krijg ik wel een bepaalde goesting om dat elke dag te delen met jou.
1: Heel veel dingen uit context vandaag.
0: Heel
1: mooi.
0: Veel.
1: Mooi.
0: Misschien moeten we gaan afronden.
1: Ja, dat is gewoon een geweldig thema.
0: Jolien, tot morgen ook. Hè.
1: Tot morgen.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Als een cutie Jay twee ijsjes per dag mag eten, ja, dan is het hek van de dam bij de kindjes van Sarah. Sorry.
2: All you hear is love. All you hear is love.
1: Muziek, zometeen. Elke dag mag jij één artiest zelf kiezen in de playlist van Q. Maar je doet dat niet op basis van de muziek, maar wel op basis van een paar eigenschappen van die artiest. En vandaag kan je kiezen tussen... Artiest 1, die is bescheiden, is tweetalig en heeft een broske. Artiest 2 heeft veel tatoeages, is modieus en een familiemens. Met wie van de twee voel jij de beste klik? En volgt er dan straks ook een muzikale klik? Dat gaan we samen ontdekken uiteraard. Hè? Dus stuur nu in de Q-app artiest 1 of artiest 2.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: 4.
1: Pitbull, I Know You Want Me.
2: All you hear is love.
1: Femke uit Hasselt, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Hallo, wat heb je gedaan vandaag?
3: Ik heb al gewerkt vandaag.
1: Alright, viel het mee? Was het een drukke dag?
3: Nee, tot 2:30 ongeveer. Dus gewoon als chauffeur, labo-stalen ophalen en dan sorteren en dan naar huis.
1: Oké, super. Ja. Een andere vraag, misschien iets intiemer, Femke, als dat mag. Heb jij een vaste partner?
3: Ja, die heb ik.
1: Oké, en is die in de buurt?
3: Die zit langs mij momenteel in de auto.
1: Oké, dan gaan we die eventjes muzikaal bedriegen. Dit mag in dit item, geen zorgen. Want jij mag vandaag kiezen tussen de volgende twee artiesten. Artiest 1 is bescheiden, tweetalig en heeft een broske. Artiest 2 heeft veel tatoeages, is modieus en is een familiemens. Met welke artiest voel jij de beste klik en waarom?
3: Ik ga dan toch uit naar artiest 2. Enerzijds omwille van het familiemens en ook anderzijds omwille van de tatoeages. Dat vind ik altijd wel aantrekkelijk.
1: Oké, en is dat vergelijkbaar met wat jouw huidige partner heeft qua eigenschappen?
3: Hij is een familiemens, maar hij heeft geen tatoeages.
1: Maar dus juist, bent wel vragende partij. Zou dat niet erg vinden?
3: Nee, hij wil er zelf al zetten, maar er zit een beetje nog schrik in.
1: Ah ja, oké. We gaan eventjes kijken voor wie jij niet hebt gekozen. Artiest 1, dat was... Lost Frequencies. Dus die Drinking Margaritas by String of Blue Lights, dat is niks voor jou. Oké. Nee. Jij gaat voor artiest 2, dat is... Justin Bieber. Wat is jouw eerste reactie, Femke?
3: Oké.
1: Oh, niet super enthousiast.
3: Niet direct mijn eerste voorkeur. Ik was eerder aan het denken, zo modieus, tatoeages, bij zwangere regie of zo.
1: Maar... Ah ja. Nee. Justin Bieber. Ja, kijk. Nee. Jullie gaan op muzikale date. Voilà. Je moet. Dankjewel om eventjes aan de lijn te komen, Femke. Ik wens je nog een hele fijne dag, Salukes.

0: Dat was niet zwangergie, zoals Femke had gehoopt. Haar muzikale match was Justin Bieber en Sorry. Kijk, hij heeft zich wel geëxcuseerd voor het feit dat hij niet zwangergie is. Ondertussen vooraan in het nieuws, Bart, straks een belangrijk gesprek tussen Trump en Israëlisch premier Netanyahu. Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Wel, de twee zitten over een half uur samen. Het gaat al om het zevende gesprek tussen hen in bijna 2 jaar tijd. Maar het is het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen. De Verenigde Staten willen snel een akkoord met Iran, terwijl Israël dat nog niet wil. Zij willen Iran liever nog blijven aanvallen. Op dit moment zit Trump ook samen met zijn Oekraïense collega Zelensky. En dan nog nieuws uit eigen land. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. En dan nog het weer. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden.
0: Goh, bakken en braden. Op dit moment 2 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem moet je 5 minuten bijrekenen. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Berchem ook 5 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Ulrike Douwer.

0: Dai Dai en vanavond Bun Bun in het Q Beach House. Want vanavond is het Bun and Roll Night. Dus je kan extra veel buns eten vanavond hier in Oostende. Een bun, dat is een broodje. Er is bijvoorbeeld een crispy chicken bun. Dat is een broodje pulled chicken met paprika, harissa, mayonaise, salade en tomaat. Dus stel, je bent thuis, je geraakt hier niet en je had nog inspiratie nodig voor het avondeten. Hey, maak gewoon een crispy chicken bun, net zoals hier. Dat is fijn. Als je wilt weten wie er morgen komt optreden hier in het Q Beach House, ik ga ze zo meteen draaien.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Q Music.
8: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

hoe het danst. Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle. Elke week. Elke week dus is er een mini-optreden op ons terras van het Beach House. Dan komt er een artiest langs. Je kan dat allemaal volgen op de livestream van Q als er iemand komt optreden. Volgende week komt K3. Goh, daar kijk ik heel hard naar uit dat die meisjes langskomen. De week nadien Milking. Ja, ook daar kijk ik eigenlijk naar uit. Ja, de week nadien ook Berre. Was it me who made you feel this way? Was it so much over? Wordt een romantischer momentje aan het Q Beach House. Moet zeker ook kunnen. Samen een Q-play delen bijvoorbeeld. Romantisch. De laatste week van het Q Beach House dan ook nog een mini-optreden van... Het zijn 100 dagen zonder jou. Aaron Blommaert. Wat een planning. Wat een planning voor augustus. Je kan die altijd checken in de Q-app of qmusic.be. En dan ben ik nog één iemand vergeten. Morgen is er ook een mini-optreden. En dat is van niemand minder dan Judith. Ze stond al op 10 om te zien. En je kent haar van deze Q-hit. Dit is Self-Made Woman. Gaat ze morgen live spelen voor jou. No.

Morgen dus, rond dit uur, staat Judith op het podium van het Q Beach House voor een mini-concert. Vrijdag wordt het allemaal ietsje groter, bigger and better. Q Sunset Concert. Dan krijg je een volledig Sunset-concert van Maxime en de Bausa. De Bausa, ja, die jongens Noren uit Noorwegen, die zijn echt wel verantwoordelijk voor een van de zomerhits. Deze Magnetic. En Maxime, ja, die ken je natuurlijk. Hè. Die heeft een heel oeuvre aan goede hits. Die gaan allemaal passeren vrijdagavond, samen met een prachtige ondergaande zon. Voor jou en drie vrienden kan dat Sunset-concert extra zalig worden dankzij het Golden Ticket. Kan je deze week winnen bij Q? Dankzij dat ticket hoef je vrijdagavond niet meer naar huis te rijden. Want jullie bedjes zijn dan opgemaakt voor jullie in het Rosa Hotel. Dat is hier in Oostende, vlakbij. Dat is een heerlijk hotel. De kamers zijn roos. Ik vind dat prachtig. Het is dicht bij de zee, dicht bij het Q Beach House. De kamers zijn mooi. Het ontbijt is super uitgebreid. Allemaal lokale producten. Dat is echt een tophotel. Perfecte start van je weekend, denk ik. Nog beter, je kan daar gaan slapen nadat je Maxime hebt ontmoet. Ook dat zit bij het Golden Ticket. Kom je extra dicht tot bij Maxime, je krijgt een kort persoonlijk momentje met hem en dan mag je doen wat je wilt. Niet letterlijk. Allee, ja. Je mag doen wat je wilt, wat legaal is. Een selfie maken bijvoorbeeld met Maxime, dan kan je vragen of ze die ene vraag stellen die je altijd al hebt willen stellen aan Maxime. Dat kan. Allemaal inbegrepen in het Golden Ticket. Als je nu volledig overtuigd bent dat jij de eigenaar moet worden van dat Golden Ticket, dan moet je nu de Q-app erbij pakken en sturen Golden Ticket. Dus nu sturen in de Q-app Golden Ticket.

Veel interesse in dat golden ticket voor Maxime en de Bouwsa. Iedereen eigenlijk, behalve Michel uit Gerardsbergen. Die stuurt, ik had graag meegedaan, maar de dag erna treed ik in het huwelijksbootje. Ah, ja, ja. Ik snap het dat je de avond voor je trouw het beste toch een beetje rustiger aan doet. Ja.

0: vibe.
1: Cue Music.
2: Het Cue Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Goedenavond, het is 5:00. Je krijgt het nieuws van Bart.
4: Goedenavond. Rond deze tijd ontmoeten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu elkaar in Washington. Het gaat om het 7e gesprek in bijna 2 jaar tijd. Maar het is het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak begin februari. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: De belangen van Trump om zo'n onderhandelde oplossing te vinden, ja, die staan een beetje diametraal tegenover wat de belangen van Benjamin Netanyahu zijn. Wat de Israëlische premier betreft, zijn er nog een hoop zaken die onopgelost zijn wat Iran betreft. Bijvoorbeeld het compleet uitschakelen van de nucleaire capaciteiten van Iran, het omverwerpen van het regime.
4: Trump zat zo net ook samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij hadden het over de oorlog in Oekraïne. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Calardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgeleid. Dat melden lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. In het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de verdachte de aanslag opgeëist in een video. Hij zweert daarbij ook trouw aan terreurgroep IS. Dat bevestigt liever het Openbaar Ministerie. De video werd zaterdag opgenomen, kort voor hij met zijn auto inreed op een menigte. Daarbij viel 1 dode. De verdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. Voor het eerst in Vlaanderen is het Fox-parvovirus vastgesteld bij een varken. Dat meldt Dierengezondheid Vlaanderen. Vooral bij biggen veroorzaakt het virus opvallende symptomen. Dat vertelt wetenschapsexpert Martijn Peters.
6: Hun ogen beginnen uit te puilen, ze kijken scheel, hun huid die wordt rood, ze verliezen zelfs haren. Ja, ze voelen zich over het algemeen zwak. Nu, die infectie die verloopt meestal mild, er is geen sterfte en na verloop van tijd verdwijnt die ook helemaal. En belangrijk, wij kunnen het parvovirus niet krijgen als mens.
4: Volgens het Federaal Voedselagentschap is er ook geen gevaar voor de voedselveiligheid. En dan nog sport. Vice-landskampioen en bekerwinnaar Union moet op zoek naar een nieuwe doelman. Want Kiel Scherpen vertrekt naar het Engelse Ipswich Town. Dat promoveerde afgelopen seizoen nog naar de Engelse eerste klasse. Ipswich Town betaalt zo'n 14 miljoen euro voor Scherpen. Hij tekent er een contract voor 4 seizoenen. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden.
3: Op dit moment 2 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Legrellelaan en Borgerhout verlies je 7 minuten. En richting Hasselt op de E313 tussen Herentals West en Herentals Industrie. Daar staat nu 5 minuten extra, maar het zou ook meer kunnen worden omdat daar een ongeval is gebeurd. Als je nou op een andere plek in de file staat, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Ulrike Douwer.
3: Een dikke beat van Bibi Rexha en een dikke hit van Maxim. Dat is wat je de komende minuten krijgt hier bij Q.

0: girl.
1: Van Daddy Yankee.
2: Win een golden ticket voor het Sunsetconcert van Maxime en de Bauza.
1: Lisbeth uit Ninoven, goedemiddag.
3: Hallo, dag Ulrike.
1: Hallo, jij gaat meespelen voor het golden ticket en waar ga je dat ergens doen in dit land?
3: Wij zijn in Ninoven op de parking van de supermarkt.
1: Moest je nog even snel iets kopen voor vanavond?
3: Ja, klopt. We kwamen snel kip aan het betalen. Maar we gaan dat even uitstellen.
1: Dat snap ik, ja. Er hangt wel wat vanaf natuurlijk. Hè. Een golden ticket voor vrijdagavond voor Maxime en de Bauza. Had je al plannen vrijdag? Was je al van plan om naar hier te komen?
3: We waren aan het twijfelen. We wisten nog niet goed wat we gingen doen of we nu gingen gaan of niet. Dus wie weet wat dat doorslaggevend is.
1: Ah, wel, met zo'n golden ticket, dan heb je wel een hele goede reden om naar hier te komen. Waarom wil je dat zo graag scoren?
3: Voor mijn zoontje. Mijn zoontje is 10 jaar en die heeft heel veel naar Like Me gekeken en die zou heel graag gaan vrijden.
1: Uiteraard. En van wat zou het meest enthousiast worden van het feit dat jullie dan mogen overnachten op hotel, of van de hapjes en de drankjes die jullie gaan krijgen, of toch het privémomentje met Maxime?
3: Ik denk dat laatste, het privémomentje met Maxime, zeker.
1: Wat zou hij dan vragen? Of zou hij een foto willen of een vraag stellen?
3: Ja. Handtekeningen en foto's samen, daar ben ik van overtuigd. Ja.
1: Alles gewoon, moment pakken als je het krijgt.
3: Voilà.
1: Alright, we gaan ervoor spelen. De mama gaat er dus voor spelen. Lisbeth, je krijgt zo meteen een fragment te horen waarin jij precies op de dijk staat van Oostende. En je wandelt richting het Sunsetconcert waar je Maxime al op de achtergrond bezig hoort. Maar natuurlijk, hoe dichterbij je komt, hoe beter je hoort welke hit hij aan het zingen is. Als je de titel weet van die hit, dan roep je stop. En diegene met de snelste tijd deze week, die krijgt dat goal.

0: tickets. Voorlopig kan alles nog, want gisteren heeft Zoe helaas de foute titel gezegd. Dus jij kan hier de snelste tijd zo meteen neerzetten. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik denk het. Ik hoop het.
0: Ik start de opgave en jouw tijd in 3, 2, 1, go. Je hebt stop gezegd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Wat is de titel?
1: Ik leef voor jou.
0: Tjuh toch, nee.
1: Oh. Oh, ik luister naar mijn zoontje. Die zei, ik leef voor jou. Ja,
0: oh,
1: nee.
0: Nee, het was ik wil dat je liegt. Dat we hoorden.
1: Nee. Oh, dat was wat ik wou zeggen. Oh, nee.
0: Oh, nee. Ja, okay. Oh, nee. Ja. Ja, ik snap het. Ik snap het. Kijk, soms gebeuren zo'n dingen. Dat het nu gebeurt, dat is kak. Maar kijk,
1: ja.
0: Je hebt geprobeerd. Je hebt geprobeerd.
1: Voilà.
0: Lisbeth, super welkom. Nu vrijdag, absoluut, maar het zal zonder een golden ticket zijn. Allee, spijtig.
1: Prima.
0: Ja, kijk.
1: Ja, klopt.
0: Geniet van de kip aan het spit vanavond.
1: Oké, dankjewel. Gaan we doen.
0: Salukes.

Oh, ik vind het spijtig voor mama Liesbeth. Ze was er zo klaar voor. Maar het golden ticket gaat voorlopig naar niemand. Want ja, je moet snel zijn, maar je moet ook de juiste titel horen van het liedje dat Maxime aan het zingen is. Wie probeert morgen? Dat is de vraag. Je kan morgen proberen, overmorgen, om de snelste tijd neer te zetten. Morgen rond 5 uur in de show. Een nieuwe kans. De Q-party

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
11: Q. Q Music.

0: Ik hoor dit graag. Ja. Price Tag van Jessie J en B.O.B. Maar...
1: Repeat of niet?
0: Hoor jij dit graag? Dat is de vraag. In Repeat of Niet verschijnt er altijd een nummer, een nieuw nummer. En jij kiest wat er met dat nummer gebeurt. Gaan we het nog vaker spelen op Q, ja of nee? En in dit geval gaat het over Lose Myself, de nieuwe single van The Bausa. Ze gaan die vrijdag sowieso in hun set steken. Dus het is meteen ook een goede training voor wie sowieso komt kijken vrijdag naar dat Sunset-concert. Om al een beetje te oefenen. Maar wil je dit nummer vaker horen op Q en waarom? Mag je nu laten weten in de app van Q. Repeat of niet?

Ze zijn wel van de deuntjes, hè? Turutu. Lose Myself van de Bouwsta. Is dat een repeat of een niet? Veel berichtjes zijn binnengekomen, onder andere van Linda. Linda zegt, dikke repeat, leuke dansplaats. Annelies uit Opwijk, repeat, de Bouwsta is gewoon mega goed. Tanja uit Oostende, die zegt niet, ik ben gewoon geen fan. Mag natuurlijk. Clara uit Oostkamp, die zegt ook nog, ja, top, repeat. Katja, catchy tune, dikke repeat. Elena, die zegt ook nog, repeat, een echte banger tijdens het poetsen. Dus je voelt aan alles, ja, dat is hier sowieso een overduidelijke repeat. Jullie zijn fan. Vanavond hoor je het nummer opnieuw en dat zal rond 20 over 9 zijn bij QDJ Liam van Averbeke.

0: Summer, toepasselijk. Het is 5:30 op dit moment. Bart, in het Witte Huis zitten Trump en Netanyahu samen. Ze drinken misschien wel een koffietje of zo, maar waarover gaat het vooral?
1: Ja, dat is het belangrijkste. Het gaat vooral over de oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten willen zich uit die oorlog terugtrekken en zoeken naar een oplossing met Iran. Terwijl Israëlisch premier Netanyahu wil blijven oorlog voeren. President Trump zal daar waarschijnlijk zeggen dat het gedaan moet zijn met die oorlog en dat hij het helemaal beu is. Het is nu afwachten of Israëlisch premier Netanyahu daar ook naar zal luisteren. En in Spanje is het dodental van de brand in Los Calardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie bij Gironde in Frankrijk is nog altijd kritiek.
0: Voor het weer hebben wij weerman Jonas deze zomer. Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Ulrike.
0: Ja, Jonas, op dit moment is het stralend weer. Blijft dat zo?
2: Ja, het is echt een schitterende zomeravond. Hè. Het is nu zo'n 30 graden in het binnenland, 25 graden aan zee. En het gaat vanavond maar langzaam afkoelen. Dus echt wel een terrasjes weer nog vanavond. Uiteindelijk vannacht gaan we naar minima rond zo'n 18 graden. En dan morgen dan krijgen we echt wel een bijzonder warme zomerdag. Gaan de temperaturen stijgen in het binnenland richting de 35 graden. Dus waarschijnlijk zit er opnieuw een dagrecord in. En ook aan de kust wordt het morgen tropisch warm met 30 tot 32 graden. Ja, en overal gaat de zon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kunnen schijnen. Dus een zeer zonnige en zeer warme zomerdag.
0: Yes, het is fijn voor wie er tegen kan. Als je er niet zo goed tegen kan, veel water drinken en binnenblijven, denk ik dat het beste advies is. Hè? Wanneer gaat het een beetje afkoelen, Jonas? Heb je daar zicht op?
2: Ja, donderdag gaat het al iets minder warm worden, maar het blijft nog altijd zomer. Zijn met ook dan temperaturen rond de 28 en in de Kempen zelfs nog 30 graden. Bij ook dan nog veel zon, al kunnen er in de loop van de dag dan wel iets meer wolken verschijnen. En over het zuiden van het land, want dat is echt iets voor de Ardennen, daar is er al kans op een enkel warmteonweer. Maar in Vlaanderen gaat het gewoon droog blijven. En dan de dagen nadien blijft het echt volop zomeren. Hè. Ook vrijdag, zaterdag, zondag zijn het altijd temperaturen tussen de 27 en de 30 graden. Het blijft droog. En we gaan de zon heel vaak zien. En ook op wat langere termijn zie ik niet meteen verandering komen. Dus het ziet er echt wel naar uit dat we nog voor een lange periode staan met zonnig en droog en ook toch wel warm zomerweer.
0: Alright, gewoon een copy-paste, dat is duidelijk. Ja. Dankjewel en tot morgen, Jonas.
2: Tot morgen.
0: Op dit moment 3 files op onze snelwegen op de E313 richting Hasselt tussen Massenhoven en Herentals Industrie. Daar is een ongeval gebeurd en moet je op dit moment 57 minuten bijrekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout is het 8 minuten langer. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette 5 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 5. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Ulrike Douwer.

0: Kingdom of Fear. Het is 28 juli vandaag. Als we dan al eens vooruitkijken. Volgende week zaterdag.
1: Hugh op de Antwerp Pride.
0: Op zaterdag 8 augustus dan is het Antwerp Pride, een groot kleurrijk feest in Antwerpen. We gaan met Q-Music daar naartoe en jij kan meegaan. Hoe we dat praktisch gaan aanpakken, wel, dat vertel ik je zo meteen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Vanavond bij VTM kijkt iedereen zijn ogen uit in een imposant kasteel in Met 4 in bed. En bij VTM 2 is het Tom Cruise die indruk maakt in Mission Impossible Rogue Nation. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: kwart voor zes. Q op de Antwerp Pride. Love is love in elke vorm en meer dan ooit gaan we dat laten zien. Moeten we dat laten zien dat vrijheid belangrijk is? Vrijheid om verliefd te zijn op wie je wilt. Om dat te mogen tonen, ook zonder schrik dat te kunnen tonen. En net daarom gaan we met Q-Music extra aanwezig zijn op de Antwerp Pride binnenkort op zaterdag 8 augustus. En dit jaar hebben wij voor het eerst een eigen rode Q-wagen tijdens de parade met Kisscam. Dus een scherm op de wagen. Dus als jij gefilmd wordt, ja, dan liefst een kusje geven. Dus zie dat je je lief meepakt en niet je maîtresse, want daar zijn al dingen mee gebeurd. Op de wagen heel wat Q-DJ's, waaronder Jolien Roets, Jana de Wilde, ikzelf. Clémentine Caron gaat er ook bij zijn. En zij was hier vorige week in het Beach House. En zij had toen verteld, ze heeft zelf een vriendin uiteraard, ze vertelde vorige week dat zij ook wel met slechte reacties geconfronteerd wordt.
1: Goh, ja, jammer genoeg wel. Ik hoop dat dat ooit verdwijnt voor iedereen. Maar soms, ja, je kunt dat niet controleren, maar soms wordt er nu eenmaal naar u eens een keer geroepen of uit het niks. Dat kan overal zijn. Dat kan in toiletten zijn, moet ik niet naar de mannen gaan, manwijf. En dan zeg ik zo van, manneke...
2: Moest ik een man zijn, had ik een langere piet dan u gaat.
1: Dus, ja, dus dat maakt mij echt allemaal niet uit. Voor de mensen die luisteren en zich hierin kunnen herkennen. Ja, je moet niet bang zijn. You're not alone. En ooit gaat het allemaal weggaan.
0: Voilà, daarvoor doen we het uiteraard. Hè. Fearless is het thema van de Pride dit jaar. Een paar andere BV's hebben ook al bevestigd dat ze meegaan op onze Q-wagen, waaronder Dina Tersago, Elisabeth, Lucie Baten. Dus wie ontbreekt er dan nog? Dat ben jij natuurlijk. Hè. Vanaf nu staat er een inschrijfpagina op qmusic.be en in de Q-app. We zijn dus op zoek naar mensen die mee willen gaan met ons op onze prachtige rode Q-wagen. Wat is er belangrijk? Ja, dat je de Pride steunt. Uiteraard dat je mee gaat protesteren. Je hoeft zelf niet queer te zijn of zo. Je kan ook een ally zijn die zich mee wilt uitspreken. Je mag een plus one meepakken. En je moet natuurlijk wel niet vies zijn van een feestje, hè, want er mag ook gevierd worden die dag, absoluut. Ik ben daar zelf nu al een paar jaar geweest. Ik vind het zelf echt een van de leukste dagen van het jaar. Jolien Roet zei het ook nog daarnet tegen mij, want ik vind dat dus ook, ik vind dat zo'n toffe dag. DJ-sets van Jolien Roet en Voltage op de Q-wagen. En nadien gaat het feestje ook verder op het Love United Festival, waar ik zelf dan ook nog een setje ga draaien. Dus allez, je hoort het aan alles, het wordt een mega toffe dag, een mega belangrijke dag. Dus wil jij meegaan met ons? En wat is jouw reden om daar dan bij te willen zijn op de Pride dit jaar? Je kan alle informatie terugvinden op qmusic.be of in de Q-app. En natuurlijk ook het inschrijfformulier. Dus breng dat in orde en dan zien we elkaar op zaterdag 8 augustus, hopelijk.

0: ik zie al hartjes binnenkomen in de Q&A. Van onder andere Sylvie uit Hechtel Exel. Ze zegt, ik heb mij ingeschreven om mee te gaan met Q-Music naar de Pride in Antwerpen. Kan je dus doen vanaf nu via de Q-app of qmusic.be. Shana uit Pelt die stuurt ook nog, Pride vieren is en blijft belangrijk. Ik heb zelf ook een vriendin. En ik heb ook angsten in het openbaar om dat te tonen. Wij verdienen ook respect, aanvaarding en acceptatie. Zo is dat. En we gaan dat nog eens goed in de verf zetten in alle kleuren van de regenboog op zaterdag 8 augustus. Dus schrijf je zeker in als je zin hebt om mee te gaan.
1: Straks bij Ulrike Douwer.
0: Spelen wij het wachtwoord. Ik heb een goede verzonnen vandaag, al zeg ik het zelf. Een lekker wachtwoord. De andere tips kan je verdienen door te quizzen. Wil je meespelen en zo kans maken op Q-cocktail of mocktailglazen? Dan mag je nu wachtwoord sturen in de Q-app. En wie weet, dan speel je straks mee. Het zal voor na 6 uur zijn. Dan spelen we. Fleming en Meteor komen er nog aan voor jou. Na Dua Lipa en Houdini. Goedenavond.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you. With you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Goedenavond, het is 6 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
3: Goedenavond. In het Witte Huis in Washington zitten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu samen om er de oorlog in het Midden-Oosten te bespreken. Je hoort oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt klaar en duidelijk dat de Amerikaanse president de Israëlische premier duidelijk zal maken dat het gedaan moet zijn met die Iran-oorlog en dat een wellicht onderhandelde oplossing eigenlijk de enige plausibele uitkomst is voor de Amerikanen dan toch.
3: Israël wil dat de oorlog in Iran verder gezet wordt. Zij willen het regime omverwerpen en ook de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Antwerpen is er een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw- en logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
5: De voornaamste reden is een kostenbesparing. En we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereiste.
3: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgelaaid. Dat melden lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK voetbal. Op 25 september liever spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden.
2: Wordt morgen lekker zweten. Op dit moment op de snelwegen 2 files van 5 minuten of meer. Richting Hasselt op de E313, daar is eerder vandaag een ongeval gebeurd. Dus je moet daar 1 uur en 10 minuten bij rekenen tussen Massenhoven en Herentals-West. En op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar is het 7 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je normaal minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
2: Wij zeggen hey tegen een nieuwe zomeravond. En Avicii die zegt zo meteen hey brother. Eerst nog Taylor Swift.

0: Hey, brother van Avicii.
1: Het wachtwoord.
0: Wesley uit Diepenbeek, een hele goede avond.
2: Goedenavond, Ulrike.
0: Hallo, als jij straks het wachtwoord kraakt, dan is het bingo. Dan zijn die cocktail- of mocktailglazen voor jou, Wesley. Maar vanavond ga jij ook al vaak het woord bingo horen, hè? Toch?
2: Ja, en hopelijk zelf mogen hopen.
0: Ja, je gaat naar een bingo-avond. Leuk.
2: Ja,
0: Doe je dat vaker?
2: Ja, toch wel, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus neem mij even mee. Hoe gaat het er dan exact aan toe?
2: Ja, je hebt dus je bingo-kaart en dan roepen ze nummertjes al. En dan moet je die opzet op je kaart. En eerst spelen ze voor één lijntje, en dan voor twee lijntjes en dan voor een volle kaart. En als je al je nummertjes juist hebt en je roept dus bingo en ze controleren dat, en het is juist, dan wint je een prijs.
0: Ja, maar dus is er verder een strategie of het is puur geluk dan toch?
2: Nee, dat is een beetje gokken eigenlijk. Ja. Dat is een beetje gelijk met de lotto spelen, maar dan meer kans dan bij de lotto.
0: Ja, ja. Heb je dat ooit al eens mogen roepen voor heel de zaal? Bingo!
2: Ja, luid en duidelijk.
0: En hoe klinkt dat dan? Oefen een keer voor als het vanavond prijs is. Ik wil dat graag eens horen.
2: Ja, maar dan, ja, ik durf nu niet zo luid als anders, want nu is de spanning ook niet zo hoog.

0: Mijn lange is echt zo van bingo.
1: Oké. Ja. Oh, prima. Jij krijgt 3 vragen voor het wachtwoord uit de actualiteit. Heb je dat vandaag zo'n beetje kunnen volgen?
0: Ik heb dat geprobeerd, maar ik heb gewerkt, dus ik heb niet heel veel tijd gehad, want het is vrij pittig op het werk.
1: Oké. Ja, kijk, we gaan het meemaken. Hè. Per juist antwoord krijg je van mij een tip over het wachtwoord. Dus ja, hoe meer juiste antwoorden, hoe beter voor je ego, maar ook om het wachtwoord te kraken. Dus ben je klaar voor vraag 1?
0: Helemaal.
1: Alright, let's go. Vraag 1, Wesley. In Disneyland Parijs is de attractie Blanche-Neige et les Sept Nains na een makeover van 4 maanden vandaag weer open gegaan. Welke Disney-prinses staat centraal bij die attractie?
0: Sneeuwwitje.
1: Haha, die is al correct. Jouw eerste tip is laagjes. We gaan naar vraag 2. Ah, laagjes. L-A-A-G-J-E-S. Ja. Laagjes. Ja. Vraag 2. Welk verhulstje loopt sinds vandaag met een broske rond?
0: Victor.
1: Ja, Samson had ook gekund, maar het is Victor Verhulst. Inderdaad, jouw tweede tip die hij verdient is Garfield.
0: Ja.
1: Vraag 3. Wie is de nieuwe bondscoach van de Franse mannelijke nationale voetbalploeg?
0: Oh, super kwijt. Ja, Kartje was de vorige. Oh, Van Bommel.
1: Nee, van de Franse voetbalploeg.
0: Ah, van de Franse? Oh, shit. Geen idee.
1: Geen idee?
0: Nee, ik was van België deze keer. Nee, van Frankrijk ben ik niet zo op de hoogte.
1: Dat is niet erg, maar dan ga ik wel die moeten afkeuren. Dat was Zinedine Zidane, vandaag aangekondigd. Dus dan ga je het met die 2 tips moeten doen. Laagjes en Garfield. Wesley, wat denk je dat het wachtwoord is?
0: Ik heb eigenlijk geen idee, maar ik ga voor... Garfield is een kat, laagjes, lasagne.
1: Dat is ongelooflijk juist. Het was een goed berekende gok. Ja, laagjes, lasagne,
0: ja,
1: Garfield.
0: Ik heb helemaal strang dat Garfield zo is van lasagne.
1: Voilà.
0: En dat is een laagjes, dus...
1: Voilà, goed geredeneerd. Ja, bingo, inderdaad. De derde tip was trouwens ook bechamel. Dan had je het waarschijnlijk helemaal geweten, maar die had je zelfs niet meer nodig. Hopla. Proficiat, ja, als het vanavond zo goed gaat als nu, dan komt dat daar helemaal in orde, hè?
0: Ja, dat gaat met een auto volgeladen zijn met prijzen.
1: Ja? Ah ja, het is echt met prijzen. Welke prijzen kan je winnen vanavond bij de bingo?
0: Nee, het is, hier is het vooral waardebonnen, dus ja.
1: Oké, ah wel, en van mij krijg je... Ah, ook goed. Ah, wel, van mij krijg je dit Q-cocktail of mocktailglazen, we gaan die naar jou opsturen. Dankjewel om mee te spelen en veel succes ook nog vanavond, hè?
0: Dankjewel, voor jullie ook nog een heel fijne avond.
1: Dankjewel. Dit is Jelly Roll bij Q-Music. En I'm good. Als jij morgen wilt meespelen met het wachtwoord, we doen dat morgen gewoon nog eens opnieuw, maar met een ander woord.

0: gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Q-Music. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
2: Go Yellow!
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

Sunshine, Cover Me in Sunshine. Van Pink met haar dochter. Hier aan het Q Beach House, ja, we doen letterlijk elke dag muziek aan het water. Hier komt muziek uit mijn vele knopjes hier. Een paar meter verder ligt dan de Noordzee. Maar volgende week donderdag gaat muziek aan het water door in Antwerpen. Dat is een nieuw festival. En elke ochtend deze week geeft QDJ Robbe Petitjean daar tickets voor weg. The place to be, dat is de Kokerilkaai in Antwerpen. Vandaar dus muziek aan het water. Hè. Clouseau is daar de headliner. Koen en Chris met een ondergaande zon. Dat gaat fantastisch zijn, dat voel je aan alles. Ook Laura Tesoro gaat er zingen. En als je daar dan bent, dan kan je haar meteen proficiat wensen, want Laura Tesoro is verloofd. Dat heeft ze gisteren bekendgemaakt op Instagram. Een foto met haar verloofde Dylan aan een waterval met een prachtige ring. Dus Laura gaat binnenkort op zoek moeten gaan naar een trouwfeest-DJ. En dan denk ik dat ze het niet zo ver gaat moeten zoeken. Hè. Want ze heeft een samenwerking met een wereldbekende DJ, onze Reggie. Dit is een nummer samen, Bound to Be.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. Het is 7:30 en Bart, vooraan in het nieuws zit dat er een man is overleden in Antwerpen na een ongelukkige val. Wat is daar precies gebeurd?
1: Wel, het gaat om een man van 62. Hij viel van de 5e verdieping van een appartementgebouw. De man was aan het werk op een terras. Mogelijk was hij daar aan het kitten toen hij naar beneden viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En dan nog sport. De Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK voetbal. Op 25 september liever spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond nog lang, zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 35 liever graden worden.
0: Maar nog een graad.
1: Ik kon het zelf niet geloven.
0: Nee. 35 graden. Oh my god. Oh my god. Maar ja, zorgen voor morgen. Er staat op dit moment 1 file op onze snelwegen. Die staat op de E313, nog altijd in de richting van Hasselt. Tussen Randst en Herentals-West. Daar moet je 12 minuten bij rekenen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Born with a Broken Heart, Damiano David.
1: Hot. You're hot and you're cold. Or cold.
0: Jij mag de temperatuur bepalen over een bepaald onderwerp. Dat doen we elke dag in Hot or Cold. Ik heb me vandaag laten inspireren door Laura Tesoro, die ten huwelijk gevraagd is op vakantie aan een prachtige waterval. Dus daarom is het onderwerp vandaag een huwelijksaanzoek doen op vakantie. Wacht nog eens. Een huwelijksaanzoek doen op vakantie. Is dat hot of cold om te doen? Je mag hot sturen als je vindt dat dat echt een meerwaarde is, om dus te wachten om de vraag te stellen of te krijgen totdat jullie met tweetjes op vakantie zijn. Of cold als je dat even goed en romantisch kunt maken, bijvoorbeeld aan jullie favoriete frituur. Dus laat het mij weten in de app van Q. Een huwelijksaanzoek doen op vakantie. Hot of cold, heb je er ervaring mee? Ja, laat maar komen.
2: My name is Peter Parker.
3: Deze zomer.
2: We used to know each other.
3: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
2: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
3: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
3: Het zijn de laatste zoldendagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier. Maximum. Summer. Q.

0: We kunnen echt blijven gaan, hoor, die van de ketchup song.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Het is hot buiten, maar vind jij iets nog helemaal hot om te doen? Of is iets ondertussen cold geworden, een beetje passé? Jij mag de temperatuur bepalen. Vandaag gaat het over een huwelijksaanzoek doen op vakantie. We gaan eens luisteren naar Lies uit Gistel.
3: Hey Ulrike, ik ben zelf gevraagd geweest op een eilandje in Benidorm. Dat is voor mij zeker hot.
0: Oh, proficiat. Charlotte uit Antwerpen die zegt ook hot. Ik ben zelf ten huwelijk gevraagd bij zonsopgang aan de Grand Canyon. Oh my baby. Melody uit Oostkamp vindt het cold. Die zegt, ik vind het best om het spontaan te vragen zonder erover na te denken waar en wanneer. Dus het kan evengoed thuis bijvoorbeeld. Noemi uit Niel die zegt hot. Mijn vriend vroeg mij begin juli op Zanzibar. Zanzibar, amai zeg. Het verhaal van Dries komt er ook nog aan, dat is voor zometeen. Eerst Bruno Mars en On My Soul.

0: Be Alright van Dean Lewis.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Een huwelijksaanzoek doen op vakantie. Heel veel luisteraars hebben dat al gedaan. Ik zie Praag binnenkomen, Saint-Tropez. Echt elke plek is al binnengekomen in de Q-app. En dan is er ook nog Dries uit Aarschot. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond. Dank u wel.
0: Eerst en vooral, hi, gelukkige verjaardag.
3: Ja, dankjewel.
0: 34 jaar. Ga je het vieren? Ja, toch?
3: Ja, zeker. We staan op het punt om te vertrekken naar het restaurant.
0: Oké, en wat ga je eten vanavond? Wat is je favoriete gerecht dat je sowieso gaat kiezen?
3: Dan ga ik voor de klassieker een steak.
0: Het is jouw verjaardag, geniet ervan. Sowieso. Ik wil het eerst met jou even over iets anders hebben. Want je hebt ook hot gestuurd, hè? Dus een huwelijksaanzoek doen op vakantie. Jij zit zelfs in het team van huwelijksaanzoekplanners op vakantie. Waar heb jij je vriendin ten huwelijk gevraagd?
3: In Algarve, in Portugal.
0: Alright, en hoe is dat gegaan?
3: Eigenlijk vrij vlot al bij al nog wel. Ik had eerst eigenlijk een locatie die ik via Google op het oog had. Bleek dat het strand en de locatie niet meer mogelijk was om daar te geraken. Instortingsgevaar en dergelijke. Ja. Dus ja, ik moest naar een andere oplossing op zoek gaan. Mm-hmm. Heb ik dan het personeel op onze vakantiebestemming te raden gevraagd. En zij hebben mij gezegd gehad van, ja kijk, wij doen een farm to table. En wij gaan dat speciaal voor jullie tweetjes alleen doen. Dat jullie een private setting krijgen.
0: Amai.
3: Was dan mooi aan een waterval gemaakt met een private chef. En op die manier heb ik toch een unieke locatie en een uniek moment kunnen maken voor haar.
0: Ja, het was echt een deel van een complot, als er andere mensen dan ook bij betrokken geraken ineens en zo.
3: Ja. Ja, inderdaad.
0: En heb je tips voor mensen die van plan zijn om de vraag te stellen, deze zomer bijvoorbeeld nog, als er nog op vakantie gegaan wordt?
3: Ik denk dat het beste is gewoon het hartje volgen en verder gewoon dat ook laten spreken.
0: Ja, dat is.
3: Het
0: zijn mooie woorden van Dries uit Aarschot. Jouw vriendin die is ook mee vanavond? Een vrouw?
3: Klopt, nu inderdaad, vrouw.
0: Ja, voilà, oké. Okay. Voordat jullie gaan genieten van die steak, gaan we eens kijken naar het resultaat.
1: Hot or cold? De thermometer zegt.
0: Hot, absoluut hot. Ja, de meerderheid van onze Q-luisteraars vindt het absoluut de moeite om te wachten met de vraag tot je op vakantie bent. Dat is heel duidelijk. Dries, dankjewel om nog eventjes aan de lijn te komen. Fijne verjaardag nog.
3: Heel graag gedaan. En ja, dankjewel en nog een fijne avond voor jullie ook.
0: Dank u.

0: 7 uur nieuws krijgen van Bart. Goedenavond. In Washington in de VS zit het gesprek tussen Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu erop. Volgens Trump verliep dat ook positief, dat schrijft hij op X. De twee zaten samen over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump wil een einde aan die oorlog en hij wil daarvoor kunnen rekenen op Israël. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
1: De grote maar is dat we weten van de Israëlische premier dat hij er eigenlijk altijd van uitgaat dat hij wel zijn eigen belangen mag en kan nastreven, omdat hij ervan overtuigd is dat Amerika Israël nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, zal laten vallen.
0: Wat er daar precies is beslist, is nog niet duidelijk. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werken op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in Japan is al zeker 1 dode gevallen na de zware aardbeving daar. Verschillende anderen zijn ook nog vermist. Dat meldt het Japanse staatspersagentschap. Verschillende gebouwen zijn ook ingestort, onder meer in een winkelcentrum. Daar was ook een explosie. Minstens 100 mensen raakten gewond en bijna 50.000 gezinnen daar zitten zonder stroom. Op dit moment zijn er nog verschillende reddingsacties bezig. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden.
2: En goed nieuws, want onderweg staat er momenteel geen enkele file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: Met een nummer over je liefje, je schatje, je geliefde. Of zoals Ed Sheeran het zegt, mijn Azizam. Welkom.

0: Maar voor het zover is, nog veel andere leuke plannen deze avond. Zo gaan we ook nog eens de groepsessie klagen lanceren.
1: Zomerbiecht.
0: Ja, de zomer die is voor 99% fantastisch. Zo is dat, hè. Goed weer, verlof, alles wat je wil. Maar die 1%, daarover valt toch ook wel iets te zeggen. En dat biechten we op zometeen in de Zomerbiecht. Jouw klachten, die zijn welkom in de Q-app. Wat mag van jou anders deze zomer? Kleine ergernissen, grote ergernissen, het is allemaal welkom. Nu hopelijk wel geen reden om te klagen, want ik heb deze heren speciaal voor jou meegenomen op deze dinsdagavond. Dit is U2 met City of Blinding Lights in After Sun. Heel fijn dat je erbij bent.

Serra, All Because of You. Hij is geëerd in zijn thuisstad Tiene afgelopen weekend. Zag ik in de krant voorbij komen. Heel mooi. Als op de markt mocht hij dan zingen. En dan op het stadhuis met de burgemeester erbij. Heel officieel. Heel cool ook. Topic en Becky G die worden niet geëerd. Integendeel, ze bieden zelfs hun excuses aan. Zometeen. De Q-party

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

0: Shining People. Wat zijn jouw plannen?
1: Morgen klinkt zo.
0: Voor morgen, want natuurlijk, je weet het, lieve vrienden, het wordt een warme, wat zeg ik, een hete dag. Natuurlijk, in het binnenland kan het tot 35 graden worden. Hier aan het zeetje gaan we zeker ook rond de 30 tikken. Dus wat zijn jouw plannen met dat weer? Misschien ga je wel ergens specifiek afkoelen of ga je het de hele dag binnen zitten? Laat maar weten. Hoe klinkt morgen voor jou? Wat ga jij doen? Mag je doorsturen tijdens Freya Sky met Sign Treatment. You sounds better with you. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

de Fixer. Fix What You Didn't Break. Daarmee zit de 7:30 op de klok. Een hele fijne avond en goed nieuws, want er staat geen enkele file momenteel op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Deze man, die ga je binnenkort horen hier aan het Q Beach House. Maxime komt samen met de Bauza komende vrijdag optreden hier in Oostende. Je kan daarvoor nog de hele week lang een golden ticket winnen bij Ulrike Douwer. Bij golden ticket denk dus mok en cocktails, à volonté, de Q-plate, goede plekken ook om Maxime en de Bauza te zien. Gewoon luisteren naar Ulrike Douwer. Als jij zo'n golden ticket wil winnen, vanaf morgen 4 uur gaat ze terug tickets weggeven. En nu alvast een voorproefje, ja, niet van de Q-plate, maar wel van de Bauza.

0: in me. De strijdvaardige Rachel Platten met Fight Song. Zometeen gaan we even luisteren.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, hoe die klinkt, daar komen we straks achter. Wat zijn jouw plannen nog voor morgen? Wat ga jij doen met het hete weer? Maar eerst gaan we iets verder vooruit kijken, namelijk naar hoe vrijdag klinkt. Dat ontdek je liever zo meteen, want Maxime komt eraan.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
7: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
9: Oh, pavlovit.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: and Be Mine.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, voor Alex uit Buggenhout klinkt het zo.
2: Hey, hoi. Ik ga morgen naar de cinema. Spider-Man gaan kijken, uiteraard.
0: Heel slim. Ja, lekker fris in de cinema natuurlijk. Hè. Je hebt gelijk. Je kan trouwens ook later deze avond hier in de show tickets winnen voor de Q-première van die nieuwe Spider-Man. Ook Andreas uit Mazeik zoekt verkoeling morgen.
3: Hey, Liam. Ik ga vanavond eerst nog een nachtpost werken. En morgen dan vind je mij terug in het zwembad. Eerst een uurtje of twee slapen en dan daarna gaan we in een zwembad. Misschien daar nog eventjes slapen op het lichtbed. Maar er zijn slechtere plekken om te slapen natuurlijk.
0: Dat is zo.
3: Allee, nog een fijne avond verder.
0: Doei. En dan ook dat lachje, Andreas. Jij probeert mij gewoon jaloers te maken. Ook iemand aan de lijn. Goedenavond, dag Sven uit Wichelen.
4: Goedenavond, Jan.
0: Wat ga jij morgen doen?
4: Ja, we mogen eerst aan het zwembad in de tuin met de hasjes en dan s'avonds waarschijnlijk nog een 10 of 15 kilometer wandelen voor de dodentocht die eraan komt, dat binnenkort.
0: Oh ja, wanneer is dat weer de dodentocht?
4: 14 augustus.
0: Oh, dat is heel dichtbij. En hoeveel ga je wandelen, zeg je? 10, 15, zoiets?
4: Ja, 10, 15 kilometer, maar zo tegen de avond als de zon een beetje weg is. Hè.
0: Ah, ja, dat gaat de meeste warmte is dan al weg. Maar is dat weinig voor een training voor de dodentocht?
4: Ja, maar... Het voornaamste zou je schoenen een beetje ingestapt zijn en dan gewoon wat kilometers doet, hè, want uiteindelijk heb je toch last. Hè. Na 100 kilometer gaat sowieso wel een keer een momentje hebben dat je last hebt ofzo. Dus.
0: Ik denk dat die momenten heel veel aanwezig zijn, niet? Allee, zijn de ervaringsdeskundige de eerste keer, of?
4: In 2018 was de eerste keer, dan heb ik 2 17 afgehaald en dan vorig jaar heb ik het uitgestapt.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus nu ga je eigenlijk voor de tweede keer voor hem uit te stappen. Ik kan me dat niet zo goed voorstellen, Sven. Allee, het is niets voor mij, denk ik. Maar veel plezier heeft het daar toch niet aan. 100 kilometer.
4: Oh, we zijn bijna om 9 uur 's avonds. Dus we zitten al met 13.000 deelnemers. Dus we zijn al direct om 9 uur 's avonds in de sfeer. En langs de kant zijn er zo mensen of buurtbewoners die echt zo met muziek staan en zo voor de sfeer erin te houden. Hè. Dus dat is wel leuk om daarin te wandelen. Maar de eerste 50 kilometer gaan vanzelf en de laatste 50 zal ik erachter natuurlijk.
0: Ja, die horen erbij natuurlijk. Ik zou willen meedoen voor de eerste 50, maar die laatste die mogen dat hebben.
4: Ja, okay.
0: Maar dat doen ze niet waarschijnlijk, hè, de helft?
4: Wat
0: lief? Dat doen ze waarschijnlijk niet, de helft van de dodentocht, of wel?
4: Nee. De laatste 50 kilometer, maar ik zei, als je niet sociaal zit en je stapt alleen, dan moet je echt al karakter hebben om het uit te stappen. Hè. Dus je moet tegen mensen praten die ook voor te stappen, want anders houdt ze dat niet vol.
0: Ja. Je bent hier wel goed aan het verkopen. Subiet koop ik mij nog tickets. Nee, dat is niet waar. Heel veel succes met de training.
4: Ja, merci.
0: Laat even weten dan, als de dodentocht effectief gewandeld is, hoe dat is geweest. Hè.
4: Dat ik zeker doen. Goedenavond.
0: Perfect. Dan, ja, voor jou ook. En succes morgen met de hitte en met de wandeling. Fijne avond nog.
4: Ja, merci. Salut.

Summer en zijn break-up song Undressed. Geen break-up, wel een bedweter. Zometeen na 8 uur bij Q-Music in de playlist Mr. Know-It-All, ofwel Teddy Swims komt eraan. Maar eerst nog de mannen net voor het nieuws die voor eeuwig jong blijven. Alleen, als we ze toch mogen geloven, hè? DJ Licious en Milo, Forever Young.

0: Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Goedenavond, 8 uur. Nieuws hoor je van Bart. Goedenavond.
2: In Frankrijk blijft de situatie van de bosbranden kritiek. In het departement Gironde werden vandaag al 14 heropflakkeringen geregistreerd. Daarbij raakte ook een brandweerman gewond. Volgens de autoriteiten is de brand nog steeds onder controle. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Het gesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Netanyahu is goed verlopen, dat meldt het Witte Huis. In totaal zaten ze zo'n 1 uur en 15 minuten samen. Er werd onder meer gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijk einde daarvan. Het is niet duidelijk of er daarover iets beslist is nu. Eerder zat Amerikaans president Trump ook samen met Oekraïns premier Zelensky, Oekraïns president liever Zelensky, die bedankte Trump achteraf voor de steun. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens The Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vanavond nog lang zonnig en warm, vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
1: En onderweg staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
1: In de playlist vanavond gelukkig wel files. Alleen muzikaal dan, hè, want The Weeknd komt eraan.

0: Blinding Lights van The Weeknd. Hij is bezig momenteel aan zijn Europese tournee. Staat overmorgen in Frankfurt, geloof ik. Straffe pebelen. Over een vijftigtal minuutjes kan je trouwens hier tickets winnen in de show voor de Q-première van de gloednieuwe Spider-Man film. Die komt er morgen officieel uit, maar wij wachten tot zaterdag om die met z'n allen te bekijken, omdat we dan een leuk evenement hier organiseren in het Beach House met een hapje, een drankje en natuurlijk de film als absolute climax. Al heb ik nu ook wel iets leuks bij, namelijk gloednieuwe muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want Marshmello moet duidelijk ook eens langskomen in het Beach House, want hij wil Another Drink samen met Kelsey Ballerini.

zand tussen mijn tenen. Oh, dat vind ik echt niet leuk. Echt verschrikkelijk. Maar wat vind jij vervelend tijdens deze zomermaanden? Dat is de vraag. Zometeen in Zomerbiecht. Wat wil jij opbiechten? Wat is jouw minpunt aan deze zomer? Laat maar weten tijdens de Jonas Brothers en Love Me.

0: Styles en American Girls.
1: Zomerbiecht.
0: Ja, wat vind jij niet zo leuk aan de zomer? Nathalie Hermene, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En wat is jouw zomerbiecht?
2: Werken in een uniform met het warm weer.
0: Oeh, jij werkt dan waarschijnlijk zelf in een uniform.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat doe je van job?
2: Ik werk in de gevangenis.
0: Ah, ja, ja, dan hebben jullie inderdaad een uniform. Hoe ziet dat eruit? Wat hebben jullie precies aan?
2: Een lange broek, donkerblauw en een dikke polo of ja, een hemd. Kunt je nog kiezen.
0: Poeh,
2: en die polo's zijn wel vrij warm.
0: Ja, alleen al die lange broek vind ik al ontzettend warm. Moet eerlijk bekennen, ik ben geen liefhebber van shorts, maar ik heb toch vandaag en morgen zeker één aan. Allee, waarmee ik u niet jaloers wil maken, hè, Nathalie?
2: Nee, dat is ook het eerste wat we doen, is rap verwisselen.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ah, jullie mogen wel verwisselen op het werk, of niet?
2: Ah, wel, als we gedaan hebben met werken natuurlijk, dan kunnen we rap verwisselen.
0: Ja.
2: Maar ze hebben nu wel een toegeving gedaan dat we wel een short en een gewone t-shirt mogen dragen.
0: Ah, amai. Dat is een goed geregeld.
2: Ja, dat klopt, want op vleugel zelf is het daar heel warm.
0: Ja, en er is daar geen airco of zo, kan ik mij voorstellen, in de gevangenis?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Helemaal niks.
0: Het is misschien een beetje een rare vraag, hè, Nathalie, maar het warme weer, merk je dat dan ook? Aan de gevangenen zelf, dat die zo wat onrustiger worden of zo? Allee, ik weet niet hoe dat ik moet verwoorden, maar...
2: Ja, ze hebben daar ook last van, hè.
0: Tuurlijk.
2: De mannen dan rammelvutten. Dus, ja, ja. En de cellen op zich kunnen ook niet zo verluchten. Dus het is een snikheet.
0: Ja, kan ik mij voorstellen. Het belooft een lastige dag te worden morgen. Maar ik ben heel blij dat je dan toch een short mag dragen. Dat ze dat toch hebben gezegd van, kijk, dat mag wel, want het gaat nodig zijn. Hè.
2: Ja, tuurlijk. Ik denk het ook wel.
0: En ondanks het warme weer, toch heel veel succes morgen met de werkdag. Hè.
2: Dank u wel.
0: Fijne dag, Nathalie. Fijne avond nog. Hè.
2: Ja, dag.

De mooiste banjo van de dag van Little Lion Man. Mumford & Sons bij Q. Het is 9:30 op de klok. En goed nieuws als je momenteel onderweg bent op de Vlaamse snelwegen, want er staat geen enkele file van langer dan 5 minuten. Ja, op de weg dus geen files, maar in de lucht wel. Onder andere Michel stuurt een foto van de Q-luchtballon, gespot in Pamel, zegt ze. Fiona uit Gerardsberg stuurt jullie ballonnen hier ook gespot, boven aan Denderleeuw. Kijk eens aan, dus als je een grote rode Q ziet voorbij komen, het is onze luchtballon, don't worry.

0: lelijke manier in, hoor, van Gail. Moest ik nu van u zijn, ik zou 10 dingen sturen in de Q-app.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Want zo kan je op het einde van de zomer, vrijdag 28 augustus, bij de Aftersun drink zijn. Ja, dat is een soort van, noem het babyborrel op steroïden hier aan het zeetje. Want dan vieren wij het einde van de zomer aan ons Q Beach House. En jij bent welkom, inclusief een plus one, tenminste. Als het jou lukt om 10 dingen voor zonsondergang ook te winnen. Het is wel heel eenvoudig. Jij geeft mij 10 dingen binnen een bepaalde categorie in 20 seconden tijd en dan win je een toegangsticket. De categorie die geef ik je uiteraard pas zo meteen. Het moet wel nog een klein beetje spannend zijn. Maar meespelen liever doe je door 10 dingen te sturen in de Q-app. Dus gewoon letterlijk 10 dingen sturen en je speelt.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Die kan je nog zo goed inlezen als je wil. Niets bereid je echt goed voor op.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Goedenavond, dag Justine uit Zomergem.
2: Goedenavond.
0: Wat doe jij nog deze zomer, Justine?
2: Wij leven van dag tot dag met twee jonge kindjes.
0: Dat kan ik mij voorstellen, ja. Dus er zijn geen plannen?
2: Nee, er zijn weinig plannen. Misschien nog een lastminutevakantie.
0: Of
2: een dagje naar de zee.
0: Een dagje naar de zee, ja, zeker welkom. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, op 28 augustus, want dan organiseren wij met Q onze aftersun drink. Jij zou daar graag bij zijn, hè, toch?
2: Ja, ik zou daar helemaal zitten. Ik heb even heel impulsief een bericht gestuurd.
0: Want de beste dingen in het leven komen zo, hè?
2: Ja, dat is waar, absoluut.
0: En jij kan zometeen dus dat toegangsticket winnen als je natuurlijk 10 juiste dingen kan opnoemen binnen de 20 seconden. Het is telkens binnen een bepaald thema dat we dat spelletje spelen. Ja. En vandaag heb ik het over een populaire uitstap. Misschien nog een ideetje voor met jullie gezin. Namelijk een dagje naar het pretpark. Dus beste Justine, noem mij in 20 seconden tijd 10 pretparken.
2: Centerparks, de Efteling, Walibi, Bobbejaanland, Dolfinarium, Disneyland, Plopsaland, Plopsaland Indoor, Disneyland Parijs, Disneyland Los Angeles, Europark.
0: Ja, het was op het randje waar de jury krikt van ja, je bent dus uitgenodigd. Proficiat.
2: Okay, leuk.
0: Ja, je ging als een trein. De eerste 8 die kwamen ontzettend snel en dan liep het even stil, hè?
2: Ja, we zijn nog juist de jongen, de kinderen. Ik moet er nog inwerken in dat thema.
0: Ja. Maar nu weet je al een beetje, heb je al een beetje research kunnen doen natuurlijk, hè. Dus dat bereid je al voor de toekomst. Maar je hebt het perfect gedaan. Je kon nog bellenwaarden zeggen. Wat staat er hier nog allemaal? Portufu, Park Asterix, het Walt Disney Studios Park blijkbaar. Is dat nog iets anders dan Disneyland? Enfin, er waren nog opties. Maar je hebt het helemaal gehaald. Je bent uitgenodigd samen met de Plus One op 28 augustus. En misschien kan je dan ook even nu een oproep doen voor een babysit of zo, hè, Justine?
2: Ja, ideaal, maar ik heb wel een plan.
0: Ah,
2: kom in orde. We zijn erbij.
0: Mogen we het plan weten?
2: Ja, mijn schoonpapa en mama diep in de ogen kijken.
0: Dan komt het wel goed. Ik snap het. Justine, we zien elkaar op 28 augustus. Een fijne avond nog, hè.
2: Oké, dankjewel.
0: Doei.

Interview. Zometeen. Allee, ik verklap officieel nog niets. Maar kan jij misschien wel tickets winnen voor de Q-première van de nieuwe Spider-Man hier in Oostende op International Spider-Man Day. Dat is nu zaterdag, door gewoon goed te luisteren. Q! Dat voor straks. Eerst nog een Q-classic van Sia en nu Afrojack en Aloe Black met In My World.

0: Goedenavond, 9 uur nieuws krijgen van Bart.
1: Goedenavond.
2: In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten ook gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux liever terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de zone van de Gentse feesten. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. En vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. En longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. En opvallend, vooral vrouwen lopen risico, zegt Stichting Tegen Kanker.
3: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
2: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden.
0: Oeh, 35 graden, dat is pittig heet. Wel goed nieuws onderweg, want er staat geen enkele file van langer dan 5 minuten.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: De nieuwe Spider-Man kijken op onze kosten. Dat kan zometeen, want ik geef...

0: de One zijn in de bioscoop. Ja, want nu zaterdag, ik mag een hele hoop mensen uitnodigen, samen met een plus one, naar de nieuwe Spider-Man film. Brand New Day heet die. Maar dan moet je nu wel even goed luisteren naar Amy van The Real Housewives.
1: Hallo, ik ben Amy de Winter en ik heb super veel bang in een bos dat ook nog eens een keer donker is. Maar ben ik ook bang van spinnen?

0: Miles Smith en Niall Horan met...
1: Voorzichtig op de baan, hè?
0: Ja, of Drive 7. Ja of nee, is Amy van The Real Housewives bang voor spinnen?
2: Hallo, ik ben Amy de Winter en ik heb superveel bang in een bos dat ook nog eens een keer donker is. Maar ben ik ook bang van spinnen?
0: Je kan er tickets mee winnen voor de Q-première van Spider-Man Brand New Day. Nu zaterdag, we komen het te weten, want dit is het antwoord van Amy.
2: Hallo, Amy terug. Ja, en uiteraard ben ik bang voor spinnen. En zo zat er vorige week dus een gigantische, grote, valse weduwe in mijn huis. Oh.
0: Ik wist zelfs niet dat de valse weduwe ook hiervoor kwam, maar hey. Het levert jou wel tickets op voor de première van Spider-Man Brand New Day. Meer bepaald voor Kelsey uit Kasterlee, proficiat. Ook Ashley, Bjorn, Cindy, Virginie, Dave, Ayana en Pamela. Jullie zijn allemaal welkom hier in Oostende komende zaterdag. En heb je niet gewonnen, niet getreurd. Want morgen gewoon een nieuwe kans vanaf 7 uur hier bij Q Music.

0: Martin Garrix. Hij stond natuurlijk op het Tomorrowland de afgelopen weekend. En hij verraste iedereen daar ook met een live sessie. Dus hij speelde gitaar, er was iemand mee die piano speelde. En ook een zanger klonk zo. Oei. Wacht hè. Ik heb het hier staan. Even een probleempje met mijn laptop. Dat is live radio natuurlijk. Nu heb ik het. Seconde. Nee, ik heb het toch altijd niet. Weet je wat? Ik ga het zoeken en ik ga het u straks laten horen. Na Benson Boone in The Stars. Amai mannetjes, het is al laat hè.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Ik heb het gevonden. Love the rest in peace. Martin Garrix, die dus een fans verrast op Tomorrowland met een akoestische sessie, klonk zo. Alleen dat weet je toch niet? Wat ben ik nu aan het misdoen? Dat kan toch niet? Liam. Ik hoop dat de baas niet aan het luisteren is. Als je aan het luisteren bent, baas. Sorry. Het gaat niet lukken vandaag. Kijk, ik ga het u morgen laten horen, man. Repeat of niet? Dat is de vraag natuurlijk in Repeat of Niet. Deze week de Bauza met Lose Myself. Wat vind jij van hun nieuwe nummer? Ze komen natuurlijk nu vrijdag hier aan het Q Beach House. Dus ja, ik wil niet zeggen dat je niet eerlijk mag zijn. Maar goed, als we ze nieten, dan gaan ze het waarschijnlijk ook wel niet spelen, het nummer. Het is een beetje mes snijdt langs twee kanten. Maar geef gerust je eerlijke mening over de nieuwe van de Bauza. Repeat of Niet en waarom? Dat is welkom in de Q-app. Dit is Lose Myself.

0: nieuwste van de Bauza zit in onze repeat of niet deze week. Met Lose Myself. En maar wat denk jij erover?
1: Repeat of niet.
0: Betty is helemaal overtuigd en ze zegt ja, je krijgt onmiddellijk zin om te dansen. Een dikke repeat. Net zoals Stefanie, die stuurt ook een repeat. Thibault zegt repeat, het gaat zo goed worden vrijdag jongens. Wat een feest. Jordi zegt ook repeat, net zoals Isabel. Het is duidelijk, je hoort het nummer morgen opnieuw bij onze Matthias van den Bulke. Oké, ik ga nog één laatste poging doen om je het fragment te laten horen van Martin Garrix die live op Tomorrowland een akoestische sessie gaf.

0: Nelly Furtado. Was ik als kind altijd een klein beetje verliefd op. Nu nog altijd, maar dat blijft tussen ons. Say It Right, heerlijke Q-classic uit 2007. Nu niet Say It Right, maar wel Play It Right natuurlijk.
1: The Late Night Track.
0: Want elke avond mag jij beslissen welke nummer je wil horen, met welke nummer we de avond netjes neerleggen deze zomer. Laat maar weten in de Q-app wat wil jij horen tijdens deze prachtige sunset.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Bebe Rexha en Faithless met New Religion, jouw nummer 2 momenteel in de Q-top 40.
1: De Late Night Track.
0: Goedenavond, dag Sandra uit Poederlee.
2: Goedenavond, dag Liam.
0: Ja, jij en je man hebben een verzoekje voor de Late Night Track met een bijzondere reden. Vertel.
2: Klopt, we hadden graag Alex Warren met Ordinary gehoord voor onze zoon Joppe, die vorig jaar op 5 november onverwachts gestorven is aan een hersenbloeding.
0: Oh,
2: en het was een hele vriendelijke, leuke, opgewekte jongen, altijd goed gezind. Dus we hadden graag een verzoekje gehad daarvoor.
0: Dat begrijp ik helemaal. We gaan dat uiteraard ook zeker draaien. Waarom heeft juist deze plaats zo'n bijzondere betekenis gekregen voor jullie?
2: Omdat dat een van zijn lievelingsliedjes was.
0: Okay. Ik snap het. Ik weet ook niet zo heel goed wat ik nog moet zeggen, Sandra. Het is een verhaal om heel stil bij te worden. Ik denk dat wij bij de radio maar één ding kunnen doen. En dat is de muziek draaien om jullie te steunen en om de mooie herinneringen aan Joppe met jou, met jullie, met onze luisteraars te delen.
2: Ja, dus dit is super. Dankjewel.
0: Alex Warren, voor jullie, voor Joppe, met Ordinary. Fijne avond nog, hè.
2: Fijne avond. Bye.

Mr. Oliver Heldens. En Turn Me On, de vrouw Jamaican Bam Bam van Hugel en Salto. Een vraagje van Louis in de Q-app. Hij zegt, Liam, kan ik nog die Spider-Man tickets winnen? Ja, hij stuurt het volledig in hoofdletters, dus ik denk dat hij het zo bedoelt. Maar ja, zeker en vast, Louis. Alleen niet vandaag. Nee, dat is pas voor morgen. Dan kan je opnieuw tickets winnen voor de Q-première van Spider-Man. En dit is nog Sienna Spyro met Material Lover.

Buzz. Is je hoofd en je hart volgen. John Legend liever is eerder een man van de... Met zijn All of Me komt eraan. En zometeen hoor je ook na het nieuws van 10 uur Dimitri Wouters met de Q Summer Mix. Maar eerst dus de piano van John Legend. Een heel fijne avond.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond.
2: Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan.
1: Dat komt door de natuurbranden daar.
2: Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
2: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent van meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK-voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden.
4: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: richtige Niete. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Ons land paste reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
2: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. De Canadese vrouw die is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd dit weekend opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Het is niet duidelijk wat ze precies heeft gestolen. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft nu ook het NATO-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmer Lier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het NATO-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
1: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf morgen gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
2: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Vorige week werden ook al twee olietankers aangevallen. En Remco Evenepoel heeft nu ook het NATO-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het NATO-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.